0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag en de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

If I could just hold you.

0: are creeping. Where are you now?
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt. Maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland en donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
2: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is. Heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
1: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1-zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
3: Ons had die overtuiging gefehlt. Dat moet man zo zeggen. Zit ik hier en zeg, we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Het is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
1: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
2: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen, ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
1: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, dan wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

U luistert naar het muziekprogramma Popcorn, gepresenteerd door René Opdijn. Vandaag hebben we een speciale aflevering met een specifiek thema en uiteraard ook de lokale concertagenda.

Goedemorgen, daar zijn we weer. Een hele mooie dag gaat het vandaag worden. Ik heb nog een beetje kleine oogjes, dus ik hoop dat het allemaal goed gaat. Vorige week hadden we eigenlijk heel weinig songs, want toen hadden we allemaal 12 inches. En dat gaan we vandaag anders doen. Vandaag gaan we er, nou, ik denk wel ongeveer 300 nummertjes doorheen jagen. Dus dat betekent heel veel korte fragmenten van hele mooie nummers. In de tweede uur natuurlijk de concertagenda. Maar voor de rest gaan we heel veel songs draaien. En we beginnen met een heel mooi nummer. Dat is het eentje van de Stars on 45. 22 nummers in amper 10 minuten. Dus ik zou zeggen, ga lekker genieten van de Stars on 45. Een lekkere 12-inch versie.

0: U luistert naar het muziekprogramma Popcorn, gepresenteerd door René Opdijn.
1: Ja, goedemorgen, daar zijn we weer. Ik zei al, ik heb een beetje kleine oogjes. Dat komt niet zo heel vaak voor. Maar vandaag, toen ik vanochtend opstond, denk ik, hé, wat een kleine oogjes heb ik toch nog een beetje vermoeid. En het ging ook al meteen mis bij het eerste nummer. Want ik zou de 12-inch draaien van de Stars on 45, maar het werd dus de 7-inch. Dus we lopen eigenlijk 10 nummertjes achter. Want ik zei, die 12-inch, dat zijn 22 nummers. Maar de 7-inch, ja, daar staan er maar 12 op. Maar dat geeft niet. Die gaan we wel weer inhalen, die 10 nummers. Want ja, dat vorige nummer, dat was van een hele lange versie. Dat waren 100 nummers in 13 minuten. En ik hoop dat je er heel veel herkend hebt. Want meestal is muziek toch wel een beetje het feest der herkenning. En die kleine oogjes die komen een beetje door gisteravond. Want dat was ook één groot feest der herkenning. Ik ben naar de Donna Summer Tribute geweest. En dat was echt 2 uur lang heerlijk disco stampen met 20 prachtige Donna Summer klassiekers. Vorige week draaide ik haar nog met MacArthur Park. En dat was ook waar het concert mee begon. We gaan snel verder met een andere hele mooie megamix. Ook uit de jaren 80, uit het disco-tijdperk. En dan hebben we het over Lime, een Canadese synthpop discoband. Met Nini Noblesse en Denise Lepage. Een koppel, dat was de band in de begin jaren 80. Maar op het podium stonden eigenlijk elke keer andere mensen. Want Denise Lepage, dat was nou niet echt iemand die graag in de openbaarheid kwam. Dat was meer een studiomuzikant, zoals er tegenwoordig eigenlijk heel erg veel zijn. En ze had natuurlijk heel veel mooie grote hits, zoals You're My Magician, Come and Get Your Love en Babe, We're Gonna Love Tonight. Ga lekker luisteren naar de megamix van Lime.

lime. Ja, wat dat betreft, dat weer gaat het vandaag ook wel worden om even lekker een lime drankje in te nemen. Je hoorde Guilty, Angel Eyes, You're My Magician, Come and Get Your Love, Paper You're Gonna Love Tonight, Your Love and Rake Dream. Allemaal nummers geschreven door Denise Lepage van Lime. We gaan verder met een top 2000 intro nummer. Dat was ook altijd een, ja, dat is elk jaar bij de top 2000 is het altijd, als het op tv komt, altijd een heel mooi intro, waarin ze in een hele korte tijd heel veel nummers laten horen. Maar dan moet je wel heel goed luisteren, wil je ze allemaal, ja, herkennen.

Oh, heerlijke mix was dat. Je hoorde onder andere natuurlijk Nirvana, Madonna, Doe Maar. Coldplay, daar begon het mee. En ik hoorde natuurlijk ook de grootste band van Nederland, de Golden Earring. Heerlijk. We gaan verder met de King of Pop. En daar gaan we een hele mooie megamix van draaien. En dat nummer, dat heet de Immortal Megamix. Ja, dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn. Maar zijn muziek, die leeft denk ik nog heel lang voort. Daar gaan nog heel veel mensen heel lang van genieten. Michael Jackson.

lekker zeg. Weer een heerlijke mix was dat. Je hoorde als laatste Sans Mieux, die wat dat betreft op dit moment denk ik wel de meest populaire en energieke band op de live podiums is in Nederland. Vorige week draaiden we maar 9 nummers omdat we heel veel 12 inches hadden. Het voornemen voor vandaag is om er gewoon meer dan 300 te draaien in 2 uur. Dat gaat lukken, want we hebben er inmiddels al heel veel gehad. En in de 2e uur krijg je nog veel meer nummers te horen. En daarbij kun je onder andere verwachten Heaven 17, Boney M, Hot Chocolate. En misschien ook nog wel Long Tall Ernie en The Shakers. Dit was het einde van het 1e uur. We gaan zo meteen verder met het 2e uur naar het journaal. Dus we hebben weer een special. Volgende week trouwens ook. Volgende week hebben we ook een speciale uitzending. En die was eigenlijk bedacht als warming up voor het Oktoberfest hier in Heerden. Op de Vermeursweide. Daar zou over 1,5 week een heel mooi bierfeest zijn. Maar helaas, de activiteiten van de evenementen Heerden zijn in oktober helaas afgelast. Maar dat betekent niet dat we geen heerlijk Oktoberfest muziek gaan draaien bij RTV 794. Dus degene die een kaartje hebben gekocht, die moeten dan maar afstemmen volgende week naar Popcorn. Want we gaan heel veel Duitse muziek dan draaien. Marianne Rosenberg en natuurlijk Helene Fischer. Want er zou anders een hele mooie Helene Fischer tribute band zijn geweest. Dus daar gaan we heel veel nummers van draaien. Ik zou zeggen, tot het volgende uur.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
2: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
1: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, heerlijke mix van Hot Chocolate. Die hebben ook heel wat hitjes gehad in de jaren 80. Je hoorde Emma, So You Win Again, You Sexy Thing, Everyone's a Winner. You Could Have Been a Lady, Heaven Is in the Backseat of My Cadillac. Nou, dat is mooi. Je hoort het al, tijd voor de concertagenda. De concertagenda van 28 september tot en met 4 oktober. We beginnen in Zwolle, Hedon. Op 1 oktober kun je genieten van psychedelische rock door de band Pauw. Op 2 oktober kun je genieten van sprookjes danspop met Lee. Op 3 oktober kun je naar de christelijke metalband Alive Aligned. Op dezelfde dag kun je in de andere zaal genieten van het festival Specific, oftewel Techno en Speed Garage. 3 DJ's staan daar op het podium, Vienne, Rosalie en Kai Vos. Dan de Spiegel. Op 2 oktober kun je genieten van pop en rock door Tuckerman. En verder staat ook in de Spiegel op 2 oktober Broederliefde. Gaan we verder, we dalen af naar Apeldoorn, de Gigant. Het vernieuwde podium. Dat is allemaal heel erg mooi geworden daar in Apeldoorn. Op 2 oktober Pink Floyd, de Dutch tribute band van Pink Floyd in the Flesh. Op 3 oktober Andy and the Antichrist, oftewel de nodige garage rock. En in het muziekcafé op zondag 4 oktober The Last Mandrill, een Groningse poprockband. En misschien wel de mooiste voorstelling, die is in Orpheus. Op 3 oktober, Timebox. Ja, dat is natuurlijk de mooiste voorstelling voor mensen die wat ouder zijn. Want ze gaan helemaal terug naar de British Years daar. De jaren 64 tot en met 74. Je kunt daar genieten van klassiekers van The Who, The Beatles, The Stones, The Kinks, The Animals, Cream, Fleetwood Mac en Status Quo. Ja, ja. Een timebox. Je gaat echt terug in de tijd. The British Years in Orpheus. Gaan we naar Deventer. Het Burgerweeshuis. Ook een heel mooi gezellig podium met een heel mooi café ernaast. Voormalig Kensington-lid Eloy Youssef, die speelt 2 dagen achter elkaar, want de belangstelling was zo groot. Op 1 oktober en op 2 oktober Eloy Youssef. Hij heeft ook net een soloplaat uit en brengt die ten gehore in Nederland door de nodige popzalen te bezoeken. Een dagje later, op 2 oktober, de Dub Pistols. En in de Schouwburg van Deventer op 3 oktober, dan kun je genieten van Cosmic Carnival, oftewel 50 jaar Rumours, een Fleetwood Mac coverband. Ja, wat dat betreft, de coverbands die doen het best wel goed en zijn populair. Maar ik moet ook zeggen, ze weten de muziek ook heel goed na te spelen. Met heel veel passie en het klinkt soms wel beter dan het origineel. Tenminste, als je het origineel, als ze het nu zouden zingen. Want ja, de meeste artiesten zijn op leeftijd en dat betekent toch dat de stem een beetje achteruit gaat. Dat had ik ook een beetje met Blondie. Die heb ik denk ik een jaar of 10, 12 geleden gezien. Nou, dat had ik beter niet kunnen doen. Ik had beter de herinneringen kunnen houden zoals ze waren. Maar ik ga toch Blondie draaien met een hele mooie lange megamix. MUZIEK

Blondie, een hele mooie megamix. Ze stonden maar liefst 12 keer in de top 40. En hun grootste hit was natuurlijk Denise. En heel veel, ik ook, hebben natuurlijk gedroomd over Deborah Harry. Die toen in een hele mooie top-op clip het nummer Denise playbackte. Knappe verschijning was dat met haar blonde looks en haar korte rokje. Zo ging het wel een beetje. Een band die iets minder in de top 40 stond. Het was eigenlijk maar één keertje. Ze waren eigenlijk de tijd een beetje vooruit. En dan heb ik het over Heaven 17. Ze stonden er één keer in met Temptation. En Temptation, dat nummer ga je ook horen in de Heaven 17 Megamix. MUZIEK

Ja, dat was hem dan. Een heerlijke mix van Heaven 17. 7 nummers in amper 8 minuten. Dat betekent dat we het tempo een beetje moeten opvoeren. Want vorige week draaide ik maar 9 nummers. En ik had beloofd er deze week 300 te draaien. Dus we gaan weer even het tempo flink verhogen. Gast erop.

0: Ja, dat is een uitspraak die uiteindelijk wel weer heel erg actueel is. Oh, those Russians. Kun je wel zeggen. Met de nog steeds aanhoudende oorlog tegen Oekraïne. We gaan verder met Prins. Want ja, als we heel veel nummers achter elkaar gaan draaien, dan denk ik natuurlijk, ja, waarom geen Prins medley?
1: U luistert naar het muziekprogramma Popcorn, gepresenteerd door René Opdijn.

1977 stond hij op nummer 1. Do You Remember van Long Tall Ernie and the Shakers. En daarna dacht Jaap Egelmond, dat kan ik ook een heleboel nummers achter elkaar zetten. Daar begonnen we onze uitzending mee met de Stars on 45. Dat was een hit in 1981. Deze kwam uit 77. 78 en stond op nummer 1. Doordat we het eerste nummer van het eerste uur, toen draaiden we een 7-inch in plaats van de 12-inch. Toen had ik mijn oogjes nog een beetje klein. Inmiddels heb ik koffie gehad en ben ik weer helemaal wakker. Maar dat betekent dat ik nog tijd heb voor een ander plaatje wat ik niet gepland had. Dus we gaan nog even naar een lekkere, snelle medley om nog eventjes het tempo qua nummers op te voeren. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren.

0: mooie mix. Volgende week is het oktober. En dat betekent dat er weer heel veel oktoberfesten zijn in het hele land. Helaas niet in Heerde. Die gaat niet door. Maar desalniettemin staat volgende week in het teken van het oktoberfest. En dat betekent heel veel Duitse slagers. Maar ook Helene Fischer, de grootste artiest van Duitsland op dit moment. Tot volgende week.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Nederlandse automobilisten tankt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. En die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. En direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
4: Ja, maar het waren allemaal lap mee.
5: Het was allemaal houtje touwtje toen.
4: Ja.
5: Ik weet nog van dat op een gegeven moment. We hadden de centrale omroep hier in de gemeente Voorst. En dat werd bij de woningbouwstichting, was dat. En dat werd gesloopt, omdat we landelijk werden aangesloten. En daar hebben we door het opheffen van die stichting, hebben we van de gemeente geld gekregen.
4: Ja.
5: En dan ben ik toen voor naar Zierikzee geweest. En dat is dit wat hier nu zo steeds.
4: Ja.
5: Hou toen door kunnen en mogen komen.
4: Oh ja. Oh ja. Kijk eens aan. Oh ja. Ja.
5: Ja. Ja, ik heb een aantal mensen bij me gehad, want ik kan er heel geleerd naar kijken naar de apparatuur, maar dan holde het ook op.
4: Nou, ik zeg, iedereen heeft zo zijn kwaliteiten.
5: Het was voor mij voor de handel en het was voor de jongens voor de techniek.
4: Natuurlijk, Jimmy, net zo hier.
5: Die kwam in een droomparadijs.
4: Dat is
5: altijd. Moet huis wel bij de weg lopen.
4: In die Johan de Bivaan was dat dus ook wel 24 uur per dag in de hitte wel, gewoon? Of
5: ja. In het begin was dat het weekend. En daarna. En toen kon je op een gegeven moment de automaat aanzetten en dingen herhalen. Zo geleidelijk aan is het dan
4: meer iets,
5: wat meer geworden.
4: Oh ja.
5: Maar ja, je viel met de mensen die je hadden en de mogelijkheden. In het begin, toen begon houden een ontzettend goede vaste kliek die dat deed.
4: Ja.
5: Ja, René van der Neut. En,
4: Die heb ik nog cursus van de volg in begin.
5: Iedereen die binnenkwam, die kon bij hem cursus lopen. En Emiel Hosting.
4: Allemaal, hè. Ja.
5: Nou ja.
4: Ilan, je wordt ook een sportprogramma, hè?
5: Ja.
4: Ja, heel goed sportprogramma.
5: Ja, de hele zondagmiddag.
4: Ja.
5: Met langs de lijn, langs de velden hier.
4: Ja, wat voor band deed er ook weer?
5: De Uit Voorst.
4: Ja, weet je wat niet?
5: Ja.
4: Ja, ja, ja.
5: Ja, en Willy de Grosse.
4: Ja, oh ja, oh ja. Ja, ja. Ja, ja, dat moeten we eigenlijk ook wel noemen, dat hij met de rol verder door.
5: Ja.
4: Ja.
5: Ik bedoel dat...
4: Joren is daar geweest.
5: Ja.
4: Hoe zat het dan hier in de studio en dan belden ze alle clubs op, wat verdienen ze daar?
5: Ja, dat was via telefoon dat ging. En dan nam hij van, ik moet erin, ik heb wat te vertellen, een doelpunt, een scoort of wat dan ook.
4: Oh ja, ja, oh ja.
5: Vanuit de studio werd het dan aan elkaar gepraat.
4: Ja, ja, ja.
5: En dan werd het verslag van de velden.
4: Ja, allemaal met telefoon is ging dat toen nog allemaal een beetje. Ja, mooi toch.
5: Maar ja, dat had ook zijn charme.
4: Ja. Wat voor soort programma hadden ze toen nog meer dan?
5: Oh, Nederlandstalig. Er was een hele variatie.
4: Ja.
5: Om ook mijn grijze maashuis weer op.
4: Ja. Dat was toen mooi, hè, in die tijd. Ja, prachtig.
5: Nee, want iedereen had zijn hobby's.
4: Ja.
5: En de ene was heel erg hierin, de andere was heel erg doorin.
4: Maar wat me in die 25 jaar dat ik er nog beheer ben... verbaasd is eigenlijk niet het goede woord... maar word ik me eindelijk aan erger... dat er eigenlijk zoveel verwisseling is in
5: mensen.
4: In mensen, hè.
5: Ja.
4: In mensen, hè.
5: Ja.
4: Er komt mensen gehoord, en vooral in het bestuur.
5: Ja.
4: Een keer op drie heeft het al een keer je op instorten en zo hier. Ja. En de laatste keer was het ook helemaal een mis. Waar de 7-4 in de beheer heeft dan eigenlijk... De mensen ervoor beschikbaar gesteld. Omdat je deurt gewoon. Zoals zo'n Leo die ook deurt. Ja, en zodoende binnen we er nog. Maar anders waren we er niet meer weg.
5: Maar Martin... Kijk, de alle verenigingslijm hen, wordt de boel bij elkaar rol. Dat is allemaal van de jeugd van gisteren en eergisteren.
4: Ja.
5: Jonge lui, je hebt nergens tijd voor.
4: Nee.
5: Het enige wat ze zegt, ik betaal ervoor.
4: Ja.
5: En doe dat maar.
4: Ja.
5: En hij zegt, van dat wordt duurder dan een schreeuwse moord en brand.
4: Ja, dat is zo. Ja.
5: Maar ik bedoel, moeders werkt, vaders werkt. In het weekend, de een moet voetbal, de ander moet hockey. De ander gaat zwemmen.
4: Ja.
5: En,
4: ja.
5: Ze bent druk aan het hennen weer jaren. En ze hebt nergens meer tijd voor.
4: Ja. Nee.
5: En ze zegt allemaal, het is zonde dat niet meer gebeurt.
4: Ja.
5: Maar ze wil ook geen even andere moeite te verdoen.
4: Ze zit er allemaal mee met besturen. Verenigingen worden allemaal opgeheven. Dat zijn er geen bestuur kunt vinden.
5: Ja, dat gaat dan fuseren. Dat is alleen maar uw bloedarmoede.
4: Ja, vaker wel, hè.
5: Ja,
4: zo daar hier wel mee. Ja, maar gelukkig heb je dan hier nog wel een goed team en zo. Hè.
5: Ja.
4: Maar ja, nu ben je nog weer... Nu gaat ze nog weer fuseren met elkaar.
5: Ja.
4: Hoeveel teams wilt ze dan bij elkaar halen? Hoeveel omroep? Waarschijnlijk omroep.
5: Ja, heel wat.
4: Ja.
5: Mensen, ik heb dat laatst wel gelezen. Maar het commissariaat van de media legt dat dan op. Het wordt groter.
4: Ja, wordt groter.
5: Ja, dat komt dan in de koepel. Dan loopt er dan
4: maar,
5: een hoop.
4: Maar de lokale omroep, die moet vooral hebben. Lokale, dus hij noemt lokale radio en radio. Ja? Radio en televisie maakt. Ze hebben rode plekken doen we ook. Dat is echt plaatselijk, hè?
5: Ja.
4: Dat is,
5: ja, absoluut.
4: Ja, dat is wel leuk. Ik kreeg een centje nou en de begrijp je maar afronden, want je hebt nog meer mensen zitten die alleen hebben een zeg in hoor. Fijn dat je ze waren op het knap en dat je hier komt en dat je hoe zeg je doet, want we hebben toch nog een goede band met elkaar.
5: Dat
4: van is begin, eigenlijk,
5: absoluut. Graag gedaan.
4: Ja,
5: en chapeau voor 25 jaar.
4: Ja prima.
5: Ja.
4: Dankjewel. Goed. Dat was Fred Meeuwse, dus van de voormalig bestuurder van de lokale Omroep Voorst. Dan gewoon een plaatje daarin, Leo, wat hij doet, Kloosdorn?
6: Ik heb Min Derpien, Kloosdorn, van Alders van Garreveld. Heb ik het goed?
4: Garrewink.
6: Ja.
4: Goed zo, Min Derpien.
7: Wil jij je carrièrekansen vergroten als vrijwilliger? Meld je aan en word mediamaker bij de leukste streekomroep van de Veluwe. We zijn op zoek naar presentatoren, redacteuren, fotografen, cameramensen en technici. Stuur een berichtje naar ikwilook@voorstveluwezoom.nl en kom ons team versterken bij Voorst Veluwe Zoom.

0: Dit was dus allemaal een verwerving. Die Oosterhuizen met. Het Oosterhuizen, een heel mooi nummer. Piet Grotes is hier aan de schoor. Die zit er nou in. Piet is er jarenlang. Hoe lang hebben we niet? Welkom, Piet.
1: Ja, heel
0: Het is de 12 van nu. Hoeveel jaar ben je wel niet hier?
1: Nou, ik ben begonnen op de Klokkenkampseweg. Ja. Dus daar kunnen we nog op.
0: Ja, dat was 20 jaar, ja.
1: Ja, minstens, ja.
0: Ja, maar ik kwam vroeger niet. Later hier alle werken. Maar ja. In het begin niet. Dan kwam je af en toe, of niet?
1: Af en toe, ja.
0: Ja, af en toe, ja. Ja. Maar later kwam je elke maand.
1: Ja, ja, ja, toen werd het regelmoord.
0: Ja, toen werd het regelmoord.
1: Ik kwam erdoor en dat vond ik wel leuk. Want ik heb toen de dorpsvervraging opgericht in Twello. Ik moest reclame hebben, ik moest PR hebben. En ik zocht er nieuwsdinges op, het voorste nieuws. Maar ik dacht, de radio, dat is ook ideaal.
0: Mm.
1: Maar ik vind, en dat respecteer ik, en op de dag van vandaag mogen we door nog meer geluk wensen, het behoud van ons dialect.
0: Ja.
1: En door ging het me ook eigenlijk heel veel.
0: Ja.
1: Nou ja, dat is zo goed gelukt.
0: Ja, zeker.
1: Gefeliciteerd. Maar in elk geval, ik heb dat altijd in de zin, dat is cultureel erfgoed en daar moet je zinnig op weg.
0: Ja, ja.
1: Daar moet je koesteren.
0: Ja, ja.
1: En maar. Dat is aardig goed gelukt.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, we hebben een hoop onderwerpen behandeld al die, hè?
1: Nou ja, over de natuur, over bloemstierkunst, sneeuwbloem, aanleg van moestuin. Nou ja, daar was heel veel te praten over allerlei dingen.
0: Mm.
1: De natuur aan zich.
0: Ja, zeker.
1: En nou ja, allerlei waarnemingen die dan doet.
0: Ja.
1: Ja, nee, we hadden altijd stof.
0: Ja.
1: Altijd, ja.
0: Ja, er verandert van alles.
1: Tuurlijk.
0: Ja.
1: Nou, volgens de berichten, vanwege allerlei toestanden, zal dit ons dagelijks aardpatroon nog wel eens wijzig moeten worden, want het wordt de melkse maand onbetaalbaar. He, want van regeringswegen moeten ze allerlei centen overal vandaan halen. Maar het halen en het hebben van een moestuin, dat is ontzettend populair.
0: En ja, dat gaat ook, hè?
1: En dat is niet voor niks, hè?
0: Nee.
1: Nou ja, ik heb wel eens gehad dat mensen bij mij aanbellen en zeggen, goh, kijkers die ze hem uittekenen en hoe ze helpen met aanleg van een nieuwe moestuin. Ja, dat vond ik toch altijd wel leuk. Maar laten we zo zeggen, misschien wordt het straks wel een must.
0: Ja. Hè,
1: vanwege de kosten enzovoort. Je bent niet meer te betalen.
0: Nee.
1: Dus wie zult hopen dat de tijd keert.
0: Ja.
1: Maar reikt er maar niet op.
0: Nee.
1: Voorlopig.
0: Denk het ook niet. Nee. Maar ik zie er wel overal dat moestuin hier, nu noemen ze dat tegenwoordig ook al, hè? Moestuin hier.
1: Ja.
0: En dan vallen ze cursussen erin en al die dingen, hè? Ja,
1: heel populair.
0: Ja.
1: En bij iedere ding hebben ze enorme wachtlijsten. Dus je kunt nog leven verder.
0: Helaas mag ik dat zeggen.
1: Dus dat op het ogenblik, want die worden allemaal de nekken bedreigd, vooral de kleine boer.
0: Ja.
1: Er kunt misschien nog wel een stukje grond vriezen.
0: Ja.
1: Dat ze op zo'n manier in kunt terug. Dat is dan wel weer nuttig.
0: Maar ik heb straks, met veel bewondering, en dat is ook een grote verdienste geweest, hier van de dorpsvervraging, dat die bloembak nog weer zo mooi bent.
1: Ja. Oh ja.
0: Maar achter aan denken, dan moet ik ook aan doen. Denk, Piet had me weer elkaar maken.
1: Ja, dat was
0: het. Ben er wel andere mensen, geeft hier nu met radio, ik ben ermee begonnen met. Ja. Mooi dat er allemaal veur zit, nu ook dat er veur zit. Maar er moet alleen het initiatief nemen, hè?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
1: En een beetje verstand van zaken hebben, hè? Dat is tegenwoordig, in alle sectoren is er soms een heel erg gebrek aan, hè?
0: Ja.
1: Goddank hebben we nog zo'n 15, 16 vrijwilligers.
0: Toch altijd nog?
1: Altijd nog, die met volle overgave.
0: Maar komt er nog wel weer nieuw vrijwilliger?
1: Dit is gewoon een stop. Dat klinkt raar, maar dat is wel zo. Die wordt er gewoon op de waslijst gezet.
0: Ja.
1: Als er een afvalt, dan kan je dat. Ja, zo erg.
0: Toch, of ja?
1: erg.
0: Maar omdat het allemaal zo mooi is, hebben we hier werk natuurlijk.
1: Tuurlijk, heel
0: dat
1: veel.
0: Is natuurlijk, hè?
1: Want die
0: maar dit is mooier dan, dan je moet gewoon schoffelen in de
1: tuin.
0: Ja, ja.
1: Tuurlijk.
0: Ja.
1: Maar
0: ja.
1: Ben allemaal toch wel professionals, hè?
0: Ja, toch wel,
1: ja. Ja. Ja. Eén heeft er altijd een werk bij de tuin van het Openluchtmuseum in Arnhem. De ander weer op de Tropische Landbouwschool in Deventer. Dus ik wil maar zeggen, het bent wel allemaal mensen die...
0: Want ik zag nu ook al dat er nu mooie cyclaam in zit.
1: Ja.
0: Prachtig.
1: Ja.
0: Terwijl eigenlijk de zonbloem eigenlijk, die raakt wel een beetje af. Maar het is toch niet zo deze kunt van, nou het is niks
1: meer. Nee, en het wordt natuurlijk ook prachtig weer. Maar die cyclaam die wordt ter beschikking gesteld. Voor het vorige Schoneveld was.
0: Ja, ja.
1: Maar ik kreeg allemaal cadeau.
0: Ja, ja, oh ja.
1: Ja, maar prachtig.
0: Hartstikke mooi, ja. Piet, ik zie dat omdat hij binnen voorbij is. De regisseur die hield in de gaten. Hij nog wat, Piet, wij nog iets wel.
1: Ik hoop dat door de lengte vandaan, daar kan wie natuurlijk niet over spreken, maar ja, ik ben ook nu 86, dat dit blijft bestaan.
0: Ja.
1: In die zin dat sowieso... het dialect aan zich, dat dat blijft bestaan.
0: Ja, ja.
1: Ik heb straks ook al gezegd, het zal verdomde jammer wijzen als het verloren ging.
0: Ja.
1: Maar ja, je moet wel mensen hebben zoals u.
0: Ja, ja, ja, nee.
1: Die dat hun goed, bijdrage aanlevert, want anders dan is het zo bekeken.
0: Goed, Piet, bedankt voor de komst. Dat proberen we hier ook.
1: Ja.
0: Bedankt voor de komst. En houd de been eronder.
1: Ja, we zullen het proberen.
0: We zullen er nog eens een keer nodig af en toe. Dus ik heb nog eens even een beetje gebroken.
1: Ja, natuurlijk. Goed zo.
0: Dat was onze tuinman Piet Groters. En nu een volgende plaatje en Leo. Wat zal er van?
2: Ja, ik heb veel kloos van Martin Herman Lippinghoff met Zonder Roe. Ja.
0: Goed zo. Nou, ik weet zeker dat we een heleboel mensen er plezier mee doen. Die vinden dat prachtig mooi. Zonder ook hele mooie tekst. Wist je nog herfst, heb ik al.

0: Zonder roes in mijn leven niks werd. Met een hele mooie woord van Herman Lippighoff in dit liedje. En veel mensen weten waarderen van zonder roe. Prachtig mooi. Innie en Henk Wolters zit het Noord-Tienhoven in de studio. Ook welkom.
1: Fijn dat je
0: alweer, want ik ben er pas in de studio geweest. En nu, ja, maar je woont tegenwoordig Kabi, hè? Dus,
2: ja, ja, we komen belopens vaak.
0: Ja. Oh ja, oh ja, kan je belopens komen, zwaar? Ja, ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja, ja. Laat me halen met de fietsen.
0: Ja, ja, dus welkom in de, ook in de 12-onze uitzending. Hoe vaak moet je wanneer je wist in Innie?
1: Ik denk, ik ben begonnen aan de Klokkenkampseweg.
0: Ja.
1: Maar hoe lang of daar alleen is, ik zou het niet weten. Maar
0: later, elke maand kwam hij, maar hij eerste is hij niet door.
1: Maar de eerste tijd was gewoon, ik kwam eigenlijk voor Thea Krubos.
0: Ja.
1: En die was dan, die verzorgde toen de koffie bij jou. Ja, en die praat hij mee in het programma van Koffiepraat.
0: Ja.
1: En dan draai hij dan mee. En ik had de zenuwen de eerste, tweede keer. Oh, ik zei, ik wacht net zo lang. De tweede keer koffie in doen, tot het eerste kwartier voorbij was.
0: Ja.
1: En dan schoof ik aan. Maar zo langzamerhand, dan went het wel natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Maar ik weet de Jorne niet meer. En toen Thea stopte, en toen ben ik
0: En toen later zeiden we, nou, ik kan wel regelmatig komen.
1: Ja,
0: lieve leden, Henk, die was ook af en toe, kwam hij ook al eens?
2: Ja, maar ik was een van de eerste die kwam, joh.
0: Oh, ja?
1: Ja, Henk was eerder dan ik.
0: Een
2: van de eerste, helemaal zo.
0: Maar toen zat hij nog in de gemeenteraad.
2: Ja, onder andere. En goed, mijn voorganger Jan Olman, die was hier met regelmaat. En die heeft me toen ook weer slecht
0: ingetoet.
2: Ik wil zeggen, nee, maar ik ben een van de mensen van het eerste uur.
0: Jan kon ook
2: wel praten. Jan kon ook
0: praten,
2: En Bertus Bouwer nog.
0: Ik zie
2: hier,
0: is die ook
2: wel eens geweest? Ja, die is ook hier wel eens
0: geweest.
2: Ja, ja.
1: Je hebt al heel wat locaties gezeten, zo, hè? Met
0: verschillende
1: locaties gezeten.
0: Ja, ook langs de weg en hier bij Buiting naar boven.
1: En Buiting en op de, op de Engelenburg.
0: Ja.
1: Op de industrieterrein achteraan heb je ook nog gezeten.
0: Ja, oh ja.
1: Doe hij je mooie ruimtes.
0: Ja, oh nou, ja. Ja, prachtig.
1: Iets te groot.
0: Ja. Ja, hartstikke.
1: Het was mooi. Het was al die mooi om te doen.
0: Ja, ja.
1: En nog.
0: En nu zitten we hier aan de...
1: Aan de markt.
0: Aan het Marktplein.
1: Aan Marktplein.
0: Ja, en er liggen ook donkere wolken, of niet? Voor ons, of niet?
1: Ja.
2: Nou ja, goed, wat ik begreep me wel, ja.
0: Ja?
2: Ja. Ja. Ja. Ja, het is wel... Nou goed, ik vind het jammer wat er gebeurt natuurlijk.
0: Ja.
2: Want ik vind dit gebouw, laat maar zeggen, het is een historisch gebouw.
0: Ja.
2: Erfgoed. En dit gebouw ademt gewoon de identiteit van Twello uit. Ik wil zeggen, die hier van verschillende kanten de markt opkomt, dan zie je dat historisch gebouw staan.
0: Ja, ja.
2: Nou, dat is de soort Mitterhulp. Ja, dat vind ik wel jammer, ja.
0: Dreigt dat?
2: Ja, nou ja. U weet, ze hebben dan nog de bibliotheek heeft dan al 10 jaar overeenkomsten te maken. En die ben daar blij mee. Maar het is een opschuiven van het geheel natuurlijk.
0: Ja.
2: En ook de marktplein, wat ze de gemeente heeft. Ja, dat vind ik ook verschrikkelijk, om de markt weer vol te bouwen.
0: Ja.
2: Met allerlei dingen. We zijn mee bezig. 83% van de mensen in Twello. Ja, en de ondernemers, de marktkoppelaar. Iedereen is tevreden, alleen de gemeente niet. En dan wordt er zo nodig wat gebeuren. Ik vind dat gewoon jammer. Ik wil zeggen,
0: ja, dat is ook jammer.
2: De markt, Marktplein en het Dorpsplein, dat ben de long van Twello.
0: Ja.
2: En die long weggehaalde sticky.
0: Ja, zeker.
2: Ik vind gewoon, transfer Jordan wordt ze mee bezig met hier.
0: Ja. En plus maar, dat er eigenlijk ook nog in de hele radiowereld, in die streekradio, een heleboel
1: verwikkelingen. Een heleboel verwikkelingen binnen samen gewoon alles.
0: Allemaal vergaderingen, werken dan allemaal. En dat doet er niet zoveel goed aan.
1: Nee. En dan gebeurt ten koste van het mooie programma waar je hebt. Ja. In ieder geval. Dus dat dreigt
0: maar doe je allemaal toch wel bekendheid. Hoe je het hoort, die en die en die.
1: Ja, dat hoor je overal wel.
0: En er allemaal rem hebben. Al in de weg.
1: Maar ik heb nog een mooi gedicht voor u, Martin.
0: Oh, ja? Oh,
1: daar wil ik nog even... heb ik in ieder geval laten horen. Nou, straks is onze tijd voorbij.
0: Ja, heel goed.
1: En dan... En er staat boven 1200 keer moois lusteren. De knoppen gaat omhoog. De klokken sluit bijna 10. Doorzitten alweer kloor. Onze eigen Martin. Al ruim 20 jaar brengt de taal in de ether. En zegt nu zelf. Wie doet hem dat nou? En wie weet het beter? Vandaag klinkt de tune met een galmrand. 1200 uitzending... In, door het Veluwse land. 1200 mans vol praatjes en plannen, waarin wie de streektaal nooit vallen laten. Van rote plekken tot het lokale nieuws en weer. Het team en de gasten doen het telkens weer. Met Joop, Leo, Hetty en de trouwe vrienden aan zien zij, maken ieder zaterdag de regio weer blij. Dus zet de radio hard en hef het glas in de hand op de stemmen van de streek en het dialect van het land. Martin en uw team, bedankt voor al deze pracht. Op naar de volgende mijlpaal die op u wacht.
0: Nou, hartstikke mooi. Hey, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Hartstikke mooi.
1: Zeker.
0: Zelf ook schrijven? Zelf ook
1: Met hulp.
0: Met hulp, ja.
1: Je weet tegenwoordig gaat alles met hulp.
0: Ja.
1: Dus, en dan kun je meestal wel goed, ja.
0: Nou, die hulp hoor je wel, ja.
1: Maar er bent nog verhalen en gedichten genoeg om voor te lezen altijd.
0: Ja, staat er, hè?
1: Ik ben nog staat boekjes en zo, wordt alles...
0: Een moespoor heb je ook?
1: Ja, ik heb een moespoor ook.
0: Daar staat hele mooi in,
1: en daar staat er weer hele mooi in.
0: Hele mooi weer in.
1: Dus we kunnen weer even een paar maanden vandaan.
0: Ook, er zijn ook wel verhaaltjes in, maar...
1: Iets minder gedichten de laatste tijd. Het is wat meer verhaal. Dat erin steekt.
0: Ja.
1: Maar wie deed ons mooi?
0: Ja.
1: Dus,
0: En nu zag ik ook, denk ik, God, ben dat nu gedicht? Een paar woordjes en dingen. God,
1: het zijn soms maar dingen met één of twee zinnetjes, of korte zinnetjes.
0: Ja, een paar woordjes er maar allemaal.
1: Ja, het is mooi om dat te zien, maar niet om vuur te dragen.
0: Zal wel modern werden.
1: Het is niet hetgene waar al onze wen bent.
0: Nee.
1: Ja, maar dialect, dat is ook de reden dat ik hier bier gewoon binnen toen. Ja. Het dialect praten, dat raak ik toch niet kwijt en dat wil ik ook niet kwijt raken.
0: Nee,
1: dus ik heb al gewoon moeite om met Nederlands de ABN te praten. Dus.
0: Ja. Maar wat doe je liefst, verhalen of gedichten?
1: Dat maakt me niet zoveel uit.
0: Nee.
1: Als een gedicht mooi kunt verdragen, zeg maar, dan vind ik een gedicht ook heel mooi.
0: Een verhaal is een beetje moet je inhoud hebben, of een beetje een leuk aan doen.
1: Ja, precies.
0: Beetje,
1: dat is het mooiste.
0: Ja.

0: Zo.
1: Of weer een burgerij, ja. Ja, ja.
0: Nou, goede zending.
1: Daar
0: kunnen
1: we nog in die werken. Ja, ja.
2: Ja.
1: Leo. Wat zei hij nog los dan, pardon?
2: Nou, niet zoveel, Martien. Oh. Ik breek toch maar even in. Ja, wie is dat dan wel? Hé, wie is dat dan wel?
1: Ja, ik zie de voorzitter.
2: De voorzitter is ja, op zo'n moment kan je natuurlijk niet wegblijven. 1200 uitzendingen. Ik heb niet alles kunnen volgen onderweg, want ik was nog onderweg. Maar ik heb gehoord dat je hoog bezoek hebt gehad van de wethouder.
1: Ja, de wethouder, ja. Ja,
2: maar zeker. Die was vroeger ook nog aan jouw hand is ze ooit begonnen, begreep ik, bij
1: de Omroep. In het begin was zij er ook bij. Ja, niet bij mij hoor. Nee. Maar in die begintijden was zij er ook, ja.
2: En ik zag ik hoorde net nog een oud voorzitter. Ik heb hem de hand nog niet geschud. Is die al weg? Nee, hoop ik niet. Nee, dan ga ik zo meteen even...
1: Die
2: voorganger.
1: Die heeft me erbij gehaald. Toen ja. Dus daar heb
2: en waarom ben je eigenlijk gebleven dan? Waarom ben je eigenlijk gebleven? Had je niks te doen?
1: Nou, omdat dat leuk is. Eén keer radio, maar weet je zelf ook wel. Dat houdt je bezig. En dat ben je altijd weer bezig. Je hebt elke keer muziek en gasten en zo. Dat houdt je bezig.
2: Ja. Ja. Hey, en de keuze voor de streektaal dan?
1: Ja.
2: Zat dat diep in je? Is dat gebleven?
1: Ja, ik vond wel dat het... We houden moet blijven. Ja, zeker. Ik heb ook zelf een dialectclub opgericht naar Loenen.
2: Ja,
1: en later een dialectkoor, daar we alleen in dialect zingen. Dus en nu ook dit dialectprogramma. Het behoud van de streektaal van dialect, daar gaan we echt aan het hart.
2: Ja. In ieder geval één ding valt me op, je blijft er jong bij.
1: Ja.
2: Ja, dames en heren, laten we hier blij mee zijn. Met een programma als Mooie Lusten.
1: Maar ik heb het ook straks ook al genoemd. Dankzij jullie zijn we er nog.
2: Nee, maar dan gaan we gaan voor ons uiterste best doen om dat zo te houden. Nee, maar, we hebben daar.
1: Ik heb al een. Waar ben je niet meer? Dan moet ik toch wel even duidelijk.
2: Wat zei je toen?
1: Hè?
2: Wanneer?
1: Toen gingen we was bij hen te zielen. Dan heb je gezegd,
2: Nee, we doen ons uiterste best. Ja. We hebben er een natte rug van bij tijden. Dus dames en heren, blijf genieten. Voorlopig elke zaterdag van Mooie Lusten. Ik kan me niet voorstellen dat we de stem van jou niet meer horen hier. Dat zal dan echt op het laatste moeten zijn.
1: Ja.
2: Gefeliciteerd. Laten we opgaan naar de 1250ste. Want de 1150ste was de vorige momentje, geloof ik, dat ik gebak kreeg hier. 1100 was dat. Hebben we er alweer 2 jaar op zitten alweer?
1: Ja.
2: Sinds dat moment?
1: Ja, ongeveer.
2: Laten we 1250 doen dan. Ja. De gebakjes vind ik heerlijk, dus laten we die dan maar weer bestellen.
1: Ja, prima.
2: Veel plezier vandaag.
1: Ja, prima, hartstikke bedankt. Tot zo. Nou, dat had ook Gert, jij bent gekomen, want je moet er eigenlijk door de EPR komen. Het moet even ons te feliciteren met deze behaalde mijlpaal. Dat is hartstikke mooi. Leo, wat gaan we doen? Laat een plaatje
3: nog. Ik heb er eindtune in gezet. Ja? We moeten afsluiten van het eerste uur.
1: Doen we dat. Nou, dit was dan de eerste uur van de jubileumuitzending van 1200 keer Mooie Lusten. Ik dank de gasten die het eerste uur hier binnen Westen. Dat is hartstikke mooi. En straks nog nieuws van 11 uur. Hebben we nog verschillende gasten. Wat er allemaal geworden is, nog een grote verrassing. Leo, bedankt voor schuur met knop. En alle mensen nog midden. Mensen van Mooie Lusten ook bedankt. En tot nog nieuws van 11 uur.

0: van de Stedendriehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. En nieuws van 11 uur.
2: Jennifer Okkeroen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer: vanuit het westen ligt de regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom. Dit is Moyes Lustrum, het dialectprogramma van Voorst Veluwezoom. Met praatjes, gedichten, verhalen en vrolijke muziek in de streektaal.
1: Voorst Veluwezoom.
0: Met uw presentator Martien Kobussen.
3: Ja, dat ben ik. En ik mag vandaag ook op die 1200 uitzending, jubileumuitzending, ook dit programma weer presenteren in studio aan de Marktplein. En dan ben ik heel blij mee. Bestuursleden van Moyes Lustrum hebben een leuk programma voorbereid. En dat was toch wel een verrassing wie er allemaal bent. In de tweede uur komt er verschillende hier in de aanschuiven. En dat is heel allemaal verschillend wie er bent. Maar de eerste die er bent, dat is Bart en Marie Bello. Ja, of Marie en Bart, hoe moet ik het zeggen? Ja, ja. En Annie Wonning. En Annie Wonning is alleen. Jan die was ziek, die zal eerst ook meekomen. Jan is ook vaker hier geweest.
4: Nu moet ik van harte feliciteren en een hele fijne uitzending wensen. Dus.
3: Ja, hartstikke fijn, hartstikke mooi. Ja, ja, ja, ja. Ja, jullie zijn er vaker hier geweest, hè, niet Marie?
5: Ja.
3: Ja.
5: Inderdaad, ik weet niet meer hoe vaak we er, moet je niet vragen.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar door lange spullen ook al samen.
5: Willen hebben 25 jaar echt samen gespeeld.
3: Ja.
5: En nu boven zo'n jaar of 6,
3: ja,
5: vanwege de gezondheid, wilde met de stap.
3: Ja, ja.
5: En af en toe stappen wie nog even een keer weer achter de ding.
3: Ja, ja, ja, ja.
5: Kunt nog niet meer laten.
3: Kunt nog niet meer laten. Nee, dat is ook hartstikke mooi, ja.
5: Ja, dankjewel.
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, Bart, je bent ook vaker hier geweest, hè?
6: Ja.
3: Ja, ja, ja, ja. Ik ben een beetje een expert op landbouwgebied en wat de natuur betreft. Ja. En ik hoor wel een luisteraar zeggen, die Bello die heeft er nog wel verstand van. Ik kan er nog wat mooi vertellen, zeg ik. Ja, ja, ja, ja, ja. En dan kom ik bij, wie zit in Voorst Veluwezoom, wie zit ook, en die heb ik in de gemeente Brum. En dat weet hij ook een beetje, dus daar kan je ook een beetje nog belichten, hè. Want anders heb je wel over hier Twello in Voorst en zo. Want daar zit er ook bij, natuurlijk, hè. Ja, ja, ja,
6: ja, ja, ja,
3: ja,
6: ja,
3: ja. Maar hoe is het? Ben je druk nu met muisje mee?
6: Ja, de muis is er vinnig af.
3: Ja?
6: Ja.
3: Oh.
6: Maar daar doe ik niks meer mee, Martie, want dat gaat allemaal zo snel en hard.
3: Ja? Ja.
6: Nee, ik heb andere dingen.
3: Oh ja?
6: Ja, ja. Ik hoor gewoon het land op en dan blik ik ook op land.
3: Ja?
6: En dan weet je ploegen en egaliseren.
3: Oh, dat doe je altijd
6: dan? Ja, dat mag ik nog wel graag doen.
3: Dat kan je nog niet loren?
6: Nee.
3: Nee.
6: Ja.
3: Nee.
6: beetje een koffie drinken bij die boeren.
3: Ja, ja.
6: Ja, ja, ja, leuk, brood, toch? Ja. En brood, al, allemaal klagen over de stikstof.
3: Ja, toch dus, wel.
6: Ja. Ja. Ja. Maar dat werd ook wel een nadingetje eigenlijk.
3: Ja, en heeft hij grote gewonnen op bier?
6: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, vind zelf niet, als je een mooie bosrand hebt...
3: Ja.
6: En er zit een mooi gemengd bedrijfje... die moet nu opstappen met, ja, die 500 meter. Ja. Ja. Nou, ik vind het wel triest.
3: Ja, is het ook, hè? Ja. Nou,
6: ons landschap geeft er wel aan, ja, vind ik.
3: Ja, hartstikke jammer. Ja. Jammer, jammer, ja, jammer, jammer.
6: Maar goed.
3: En Marie, je moet gezond zijn. Geet nu jaren goed. Want af en toe dan maak je ook weer een stapje naar het ziekenhuis. Dat moet eigenlijk niet, hè?
5: Nee, je moet niet. Maar ja, zolang het ziekenhuis er nog is...
3: Ja, ja.
5: En de medicatie is een beetje op het goede pijl... Dan, ja? Dan houden we hier gewoon deur.
3: Oh, dan moet je... Oh, dat...
5: Ja, ja,
3: oh,
5: ja, ja,
3: oh,
5: ja, ja, ja,
3: ja, ja, ja. En dat af en toe een werkt. Ja,
5: af en toe dan kan je nog maar zeggen, miseuren.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar je speelt toch wel aan die spullen? Dan bij de trossen los?
5: Ja, die speelt bij de trossen los. Dan heb je dus 4 oktober dus een mooie middag.
3: Ja,
5: met Mondolia samen.
3: Ja, veel werk
5: ook
3: hebben
5: hier bij Jachtlus, ja.
3: Hier veel, ja, ja, ja, ik
5: kom, echt een mooi programma.
3: Kom maar even kijken. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
5: Dus als er nog kaarten bent,
3: ja,
5: gewoon
3: niet.
5: Kom.
3: Ja, maar vandaag oefenen nog niet, is dat vandaag niet?
5: Nee, nog... morgen, maandag nog, dan praten we hier en dan gaan we weer oefenen.
3: Dan, ja, weer oefenen, met, ja, Heidi Wolters, ja, en Roya.
5: Ja, ja, met Heidi.
3: Ja, ja, met Heidi, ja.
5: Super,
3: ja,
5: hoor.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. Ik ben daar benieuwd hoe het geeft. Ja, ja, ja.
5: Kom je,
3: ja,
5: ook nog?
3: Ja, ik ben wel...
5: Nou, hartstikke mooi.
3: Ik ben wel de bedoeling, ik heb
5: super,
3: de bedoeling gekregen.
5: Super, super, super.
3: Ja, ja, ja, ja. Ja, Annie, wat maken jullie, hou je nu daags druk mee een beetje?
4: Om met van alles en nog wat.
3: Ja, dat is, ja, een heleboel.
4: Ja.
3: Ja.
4: Maar graag mooie fietsdagjes maken en, ja, leuke foto's maken. En, nou, af en toe moet je ook een keer met de huur best met het huur zijn natuurlijk. Hè?
3: Ja.
4: Want ik heb geen kaboutertjes die je doet.
3: Nee.
4: En ja, gewoon van alles.
3: Ja.
4: Een beetje gedichten maken, lezen, puzzelen. Speel nog harmonica. Dus,
3: oh ja, doe, ja. Oh, vertel niet, ben je ook bij een club nog? Hè?
4: Ik ben nu bij een clubje, ja.
3: Ja.
4: Dus, ja.
3: En bevalt,
4: ja,
3: dat goed?
4: Ja, dat is hartstikke leuk.
3: Ja. Ja. Ja.
4: Andere muziek als dat ik met Marie altijd gemaakt heb.
3: Hoe anders dan?
4: Ja, dat is, ja. Met Marie spelen we altijd lekker alles uit de kop, meezingen en alles. En,
3: ja.
4: Ja, ook de stemming erin brengen, zeg maar. Want, ja, nu spelen we meer luistermuziek.
3: Oh ja? Dus,
4: ja, ja.
3: Oh. Maar, is dat moeilijk, hè?
4: Nou, daar heb ik wel een beetje noten mee nodig, zeg
3: oh,
4: maar.
3: Oh, je toch, hè?
4: Ja,
3: oh,
4: ja.
3: Oh, ja.
4: Kun je niet allemaal uit de kop.
3: Nee?
4: Nee. Nee. En, ja, ze hebben ook meer stemmige stukken, dus...
3: Want ik vind het zo hartstikke knap dat allemaal zo kent. Al die liedjes ook allemaal, hè? Ja, ja. En is dat niet moeilijk? Sommigen heeft over refrein of ze aan sommige liedjes hebben 2, 3, 4.
5: Nee, maar je moet wel goed hoe heuf gebruikt natuurlijk, hè?
3: Ja.
5: Want anders kom je er niet uit.
3: Nee.
5: Nee, dat valt wel mee, maar het zit, ja, helemaal in hoe.
3: Ja, ja.
5: En je verleert het ook niet, hè?
3: Nee,
5: toch
3: niet?
5: Nee, nee, maar ik heb accordeon en de harmonica.
3: Allebei?
5: Ja.
3: Leg er dus even nu wat verschil ertussen.
5: Accordeon is in en uit met de ballig. Is allemaal hetzelfde.
3: Ja.
5: En harmonica is in en uit verschillend. En dan geeft...
3: Ja?
5: Ah,
3: oh ja? Zo. Ja?
5: Zo,
3: is dat zo?
5: Zo,
3: ja?
5: Geeft dat. Ja.
3: Ik zie dat je op, dat is een verschil. Nee, nee, nee, oh ja.
5: En dan hij dus met een accordeon de gewone bassen. Septiem, minuut, doer. En harmonica is gewoon echt... ja, hoe moet ik erin? Helicon.
3: Bom. Ja. Ja?
5: Pom, pom, pom, pom, pom,
3: maar ik zie heel veel accordeonisten of mensen die harmonica, dat die bassen niet gebruiken. Is dat moeilijk? Die te gebruiken. Hoe is dat?
5: Ja,
3: ja.
5: Ja, één, je hebt wel moeite meer dan ander. Die kan het. Ja,
3: ja, ja, ja. Ik zie heel vaak, dan doet ze niks met die. Met die,
5: ja, die bent er wel, ja. Ik noem geen naam, maar die bent er wel.
3: Ja, ja. Ja, ja,
5: ja, ja, ja. Maar dat vind ik wel weer. Dus dat houdt wel het tempo er een klein beetje in.
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
5: Dus.
3: Ik zal even, ja, ja, ja.
7: Ik ga even zo'n plaatje draaien.
3: Maar. Oh ja, ja, ja, is goed, ja. Ik kreeg een seintje hier van de regisseur, je hoofd, even een plaatje moet draaien. Wat geeft er komt, Leo?
7: Nou, als het goed is, heb ik de boswachters, Kloos, hoor, met Hallo, kijk dan dat.
3: Goed zo.

0: Ja, dat waren de boswachters met... Hallo, kijk dat aan. Ik denk eens dat het nou met Annie Bonning. En die is heel goed in eigen maken gedichten. En die heeft voor deze mijlpaal ook iets te maken. Annie, ik ben erg benieuwd wat je maken hebt.
1: Nou, luister dan maar eens. Hè?
0: Ja, dat
1: mooi luisteren hier het ook, hè? De 1200ste uitzending, mooi luisteren. Mooie programma's worden er altijd door hun gemaakt. Willen kennen hun goed, want wie komen hier vaak? Martin, Hetty, Joop, Leo met het programma in het dialect. Ze kunnen allemaal goed plat praten, dat doet ze perfect. Samen zorgen ze voor de liedjes en de muziek. En Joop en Leo zorgen om de beurt voor de techniek. Met verstand zitten ze achter de knoppen en ze letten er goed op, want alles moet kloppen. Achter de schermen roepen ze dan mondje dicht en dan verschijnt er een lampje met een rood licht. Mooi is luisteren. Veel mensen kunnen niet zonder. Muziek en nieuws in het dialect, dat is toch bijzonder. Een hulde aan hun die dit mogelijk maakt. Ze doet het vrijwillig, maar het is voor hun een erezaak. Joren heeft Martin het alleen gedaan, maar door een ongeluk is dat misgegaan. De anderen hebben toen overgenomen en zo is het toch weer goed gekomen. Met z'n allen doen ze het hartstikke goed. Een programma maken zit hun in het bloed. Joop en Hetty gaat ook soms samen op pad. Voor rode plekken. Een mooi programma is dat. Ze zoeken voor ons mooie plekjes in de regio hier. En dat doet ze met heel veel plezier. Willen moeten dan rooien waar ze bunt. En als je het goed rooit, dan is u een leuk prijsje gegund. In de studio staat de koffie altijd klaar. En iedereen voelt zich welkom door. Er is altijd een hele gezellige sfeer. En nu is dit programma al voor de 1200ste keer. Martin, Joop, Hetty en Leo. Vandaag is het een bijzondere dag die maar niet zo stilletjes voorbij gaan mag. Op deze dag willen we jullie allen feliciteren. En we hopen dat jullie dit nog heel lang zult presenteren.
0: Ja, dat wel, ja. Applaus. Ja. Hartstikke mooi. Ja. Hetzelfde dag, nee, Joran zegt, maak je ook al niet zo mooi. Hè? En van Joran, dat is ook een traditie, doe je ook al Joran altijd. Ja, zo. Ja. Hartstikke mooi. Dan nu een volgende plaatje. En daar is Hetty.
2: Nou ja, dat is...
0: Vertel er eens iets meer over.
2: Ja, het is de fietsen van de Olde Deerns. En de Olde Deerns, sommigen van degenen die luistert, die kent dat waarschijnlijk wel. En Wille zingt eigenlijk sinds 2006, december 2006 was plat het jaar uit. En Wille heeft door, omdat ik toen een keer bij u op bezoek was, hou één liedje. En toen hou met Plat het jaar uit, hou de drieën. En nou, door nou begonnen met optreden. En we treden nog steeds 20 tot 30 keer per jaar op.
0: Nou.
2: En hij heeft nu het liedje wat voor de koos is de fietsen. Ja, dat is altijd een gezellig liedje.
0: Ja.
2: Dus wie bestaat nog steeds dankzij moois luisteren, denk ik in dit geval. Dus,
0: ja, goed zo, prima. Dankjewel. Goed zo. Wie gaat eens luisteren naar de fietsen van de Olde Deerns?

0: Ja, op de fiets. Een heel mooi nummer van de Olde Dien. Zijn de goede luisteren hebt. Hij had die Vosseman nog kunnen beluisteren. Maar die zingt er ook in de, bij de Olde Dien. Drie Olde Dien binnen dan bij elkaar. Intussen is anders gewoon hier Gerard Niehoff uit Eerbeek van IVN. Eerbeek en Dumstering. Gerard, welkom.
1: Dankjewel. Gefeliciteerd, hè. Mooie resultaten.
0: Ja, dankjewel, dankjewel.
1: Hartstikke goed.
0: Ja, ja, fijn dat je even tijd kon vinden om hier toch naar 12 te komen.
1: Jazeker.
0: Regelmatig ben je hier te vinden. En wie, Job heeft echt een vaste gasten die vaker hier komt. En we hier veel steun aan hebben. En die u te nodigen om hier een praatje te maken en zo.
1: En een strakke planning, hè?
0: Ja, strak op je handen wordt er, anders komt iedereen niet aan het woord, hè?
1: Ja, zo is het
0: net. Gerard, hoe is het druk met de wandeling?
1: Ja, nou ja, we hebben vanavond heb ik nog een... Er is hier een excursie op aanvraag. Dat is een hertenbronsdiscussie. Excursie. Dan gaan we in de Loenermarkt, begint weer 7 uur, dat is nog net licht. Dan gaan we eerst een rondje wandelen in de hoop dat we herten ziet. En dan, dan gaan we op een gegeven moment op een plekje zitten. Dan wordt het langzamerhand donker en dan hoop je ze ook te horen natuurlijk.
0: Hij een beetje in de garantie dan, als je ze ziet?
1: Nee. Garantie van hier tot de deur, zegt ze wel eens. Maar
0: ja.
1: Nee, dat zeg ik de mensen ook van tevoren wel. Van de ene avond heb je geluk. Hè? Je hebt geluk als je ze hoort en je hebt nog meer geluk als je ze ziet. Dus,
0: ja.
1: Dan moet je mensen wel op voorbereiden. Ja. Ja, die komt er toch naartoe met een man of 20 vanavond. En die hoopt dan dat je die hele brons te kunnen bekijken, zeg maar. En te beluisteren. En als er dan niks is, dan is dat best wel een teleurstelling.
0: Ja. Dus, maar als je met zo'n groep bent, dan maakt toch lawaai. En dat schrikt dan die beesten dan niet af dan.
1: Ik moet ze wel instructies geven van zet die telefoons op stil. En even geen lampjes van de telefoon. En al dat soort dingen.
0: Niet veel pro.
1: Dus wel goed instructies geven van hij te veel lawaai maakt, dat snapt iedereen. Dan gaat de feest niet door.
0: Nee.
1: Die moeten wel goed instructeren.
0: Ja.
1: Absoluut.
0: En dat lukt dan meestal wel. Ja, want menig mensen die komt er weer, hè.
1: Ja, die komt ervoor. Ik heb ook wel eens een groep gehad, dat was een brandweerlu, zeg maar. Vrouwen van brandweerlu.
0: Ja.
1: En die wouden dan ook graag wild zien. En ja, ook eerst zeggen natuurlijk van, nee, reken er niet te veel op. Maar ja, als die vrouwen dan toch onderweg begint te kletsen. Dan...
0: Ja, die vrouwen
1: dan is, dan is het gebeurd.
0: Ik heb het niet loon. Ja. Nee. Ja, dat heb ik in die rondlijn met kasteel ook wel gehad. Een vrouw die in de achterhoede is met de klissen in plaats.
1: Nou ja, vaak een beetje als de groep te groot is, dan wordt het een beetje uitgebreid. Ja. En dan begint ze onderling te kletsen. Dan moet niet door als gids, maar wel muts zien te
0: komen. Dat wordt niet, hè.
1: Je kunt ook niet iedere keer zeggen van, mooi lusten.
0: Nee. En dat moet ik je zeggen, ja. En hoe is het met paddenstoelen doe je ook, Gerard?
1: Nee, paddenstoelen is niet meer helemaal mijn ding, maar... Heel dit weekend ook wel van Gelders Landschap.
0: Ja.
1: Dus het is in het Oude Bosch leuk. Mm. Maar ook IVN doet wel paddenstoelenwandeling. En heel een hele goede specialisten voor. Mm. Dus paddenstoelen heeft toch altijd iets aparts. Er komt heel veel mensen op af. Die vinden het gewoon prachtig om te zien. En dan ben ik ook mooie exemplaar natuurlijk. Hè?
0: Ja. Is het echt een paddenstoel jaar of niet?
1: Ja, ze hebben een nattigheid nodig, maar ik ben dan 3 weken op vakantie geweest en ik heb begrepen dat hier vrij nat is geweest de afgelopen tijd. Dus het kan me zo wennen dat er best wel wat paddenstoelen bent, ja.
0: Oh ja.
1: Dus ook dat is natuurlijk even afwachten. Maar de paddenstoelen is meestal wel zo, als je op ene jaar op de ene plek staat, dan kun je ze volgende jaar door ook wel vaak zien. Ja.
0: We kregen volgende week misschien nog 30 graden.
1: Ja.
0: Heeft dat nog veel invloed op de bomen en zo, op de starten van de blaaien en duidelijke dingen?
1: Nou ja, in principe, het afsterven, zolang de warmte er is, dan blijft die boom weer energie houden, hè, en nattigheid. Dus hij kans, als het langer warm blijft, dat de groenigheid wel langer blijft zitten natuurlijk.
0: Ja.
1: Zodra de kou invalt en begint te vriezen en zo, dan zul je zien hoe snel dat gaat met het afsterven van het blad.
0: Oh ja.
1: Want dan
0: maar de nacht, ik kan vertellen dat 0,4 graden vroren had in Twente, kan ik maar vertellen.
1: Ja, als de nacht koud wordt, dan...
0: Dus 0,4, dat zijn nog geen graden, maar in ieder geval dan toch.
1: Nee, maar dat is flink aan de woorden.
2: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dolomina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bijl. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De Oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS-journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bijl. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritmen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens Van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In de modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De vijf mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. De inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde de politie in. De vijf werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgde op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen. En daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen kunnen criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog, met wolken en zon. En dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: cares?
1: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS-journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet, of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De vijf mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde vervolgens de politie in. De vijf werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. En Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is, is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog twee Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon. En 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren. En ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. De Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien. Daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af. Het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
2: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
1: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
3: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
1: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
4: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?
5: Elke maandagavond van 7 tot 9. Muziek en meer met Gerard Bouw.
6: No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even considered the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us.

hele goede avond. Maandagavond, 28 september. 11 minuten over de klok van 7 uur. Welkom op uw muzikale maandagavond tot de klok van 10 uur. De heerlijkste muziek. 2 uur muziek en meer. En een uurtje Rickert the Rockert Radio. Ja, When the Lady Smiles. Ik hoop dat hij straks in de top 3 staat. Dan horen we hem nog een keer. The Golden Earring. Ja, de laatste maandag van september. En van het kwartaal. Tijd vliegt. En wat een weertje. Ja, net een lekkere bui buiten zag ik. Dus ik klette inderdaad naar beneden. Ja, is goed hè. Dan komt de zonnestraal wel naar buiten. Maar de vaste items komen ook voorbij. Rond de 7:30 gaan we kijken wat er morgenavond in Infomix is. Ik heb het draaiboek gekregen van Harry. Dus hij is zelf niet lijfelijk aanwezig. Ook niet via de telefoon. Dus je moet het met mij doen. 15:45 gaan we kijken waar plaatjesdraaier ons mee verheugt dit keer. Tegen een uur of 8, dan schuif Rickert de Rockert aan. En daarna komt Mr. Gratitude voorbij. En diezelfde Rickert vertelt dat zijn Guitar Hero is. Zijn top 3 van Smile om 8:30. En nog veel, veel mooie muziek. En heeft u verzoekjes? Bellen 0578 69 55 70.

0: bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top850@rtv794.nl.
1: Heeft u nog niet? Het is de tijd ervoor, hè? Eind van het jaar komen de meeste lijstjes voorbij. Zoals de jaren 80. Radio 10. Radio 5. Daar gaan we meedoen deze. 1981. De Brooklyn Bronze and Queens Band. Opgericht door zakenman Jack Truck Waitress. Ook wel bekend van de man van Chains. Hier van die mooie LP. BB&Q on the beat.

De Brooklyn Bronze and Queens Band. De band van Ike Floyd. Die daar te vangen werd door Kevin Robertson. Natuurlijk wat achtergrondstem van Luther Vandross. 1981. On the beat.

1975. Donna Summer, geproduceerd door Giorgio Moroder. En ze schreef hem zelf ook. Love to love you, baby. De LP-uitvoering, nog erger dan Papa was een Rolling Stone, 16 minuten. Als je zegt, nou, die wil ik wel eens een keer horen, dat kan. Dan gaan we lekker aan draaien een keer voor je. Love to love you. ...1981, waarom dat net ook niet met de BB&Q bent. Hier is de tegenhanger, op Solar Records. Dus Whispers, en hoe heet dat ding?

0: Radio 794. Muziek en meer. Met Gerard Bouw.
1: Adverteren op Radio 794.
2: Hey, dat had hij niet moeten doen. Hij had gewoon netjes door moeten gaan, maar dat doen we nog.
3: Radio 794.
2: Nou, kom dan maar, jongen. Daar heeft er geen zin in.
1: Adverteren op Radio 794 is voor u als ondernemer de gelegenheid om bij de mensen thuis te komen. Een kans dus om niet te laten lopen. Meer informatie. Radio 794. Telefoon 0578 69 4x5. 69 4x5. Info apenstaartje radio794.nl.
4: Dit is Infomix met muziek en informatie.
2: Welke begin zei. Hij is niet aanwezig. Normaal zegt hij goedenavond, luisteraars. Van muziek en meer. Nou, dan doe ik het nu zelf maar. Bijna de klok van 19:30. Morgenavond is er wel weer een Infomix. Een hele mooie Infomix. Ook deze week een mooie en afwisselende Infomix. Met nieuws, muziek, activiteiten en bijzondere verhalen uit onze regio. Op 22 oktober valt het besluit. Kan rouwen en vieren in Heerde ook in 2026 haar deuren weer openen. Een warme plek voor rouw, herinnering en ontmoeten. Daarvoor is financiële steun nodig. Ik ga hiervoor in gesprek met Sjaak Westraten. Van ontmoeting naar kunst. Paulien Leijben en Wouter Stortingshuis nodigen u uit voor de Open Atelierdagen Noordoost-Veluwe op 3 en 4 oktober. Ook het cultureel platform EPE vraagt aandacht. Het CPP zoekt dringend een nieuw bestuur. Koor Rakhorst vertelt daarover. Verder de ondernemerschallenge van bedrijvencontact Heerde met Martijn Waldmans. Een bijzonder verhaal uit Epe. Simon loopt zijn 10e marathon voor zijn vader Jan, die Parkinson heeft. En onze Jan, die kent u allemaal natuurlijk. Als u op de RSG gezeten heeft, de man van de houtbewerking. Afgelopen weekend was daar ook een diner voor. Daar ging de helft naar de stichting Parkinson. Tot slot gaan we naar het Boetje in Heerde, waar Romboud en Harriet vertellen over hun woning die uitgegroeid is tot een ontmoetingsplek voor bijbelstudie en geloofsontwikkeling in het aanbiddingsevent op 2 oktober. En natuurlijk zijn er regionale nieuws, de tips met William Hulshoff. En wilt u meer weten over het weer? Ga ook blijven hangen, want Wilfried Elzinghorst vertelt of het wel heel, heel mooi weer blijft. De techniek is morgen in de handen van Dick Wittingen. En zijn naam is morgenavond gewoon lekker toch wel Harry Mulder. Hadden we het net over natuurlijk die William Hulshoff. Ja, hij had een plaatje doorgegeven voor dit. Maar hij zegt, ik heb een andere toepasselijke plaats. Nou, dat kan altijd natuurlijk, hè. Geboren om zu leben. Nou, daar komt-ie.

Wat is het dan? De plaat van William Hulshoff. Geboren om te leven. Contra en heilig en ESS. Volgende week een nieuwe William Hulshoff. Dus. Maar aanstaande donderdag is hij ook te luisteren op Radio 794. Dat was lekker Walking in Rhythm doen. Walking in Rhythm. Hier zijn de Blackbirds.

zin om aan zo'n muziekleraar te hebben. Donald Byrd. Een stel studenten. En je hebt de Blackbirds. 1975. Houden ze straks de jaren 80, 81. Nou, we doen nu 1980 hoor. Een onverkende klassieker. Die is Funky Town.

0: zoals gezegd 1980. Een grote nummer 1 hit hier in Nederland. Funky Town. Gezongen door Cynthia Johnston. Ze deed mee aan het funkproject van Steve Greenberg. En er zat een heel veel muziekvervormers op. Ja, en over muziekvervormers. Ja, zij heeft het niet hoor.
1: Dit is Plaatjesdraaier op Radio 794.
0: Zij heeft helemaal geen muziekvervormers nodig. Goedenavond, Lucienne.
2: Goedenavond.
0: Hoe is het ermee?
2: Het gaat goed hoor, aan deze kant. Ja. Ja, en in de kelder?
0: Toch? Ja, in de kelder is het. In de kelder, ik kijk even, het is hier een dikke 23 graden. Dus ik denk,
2: ja,
0: het is.
2: Toch warm?
0: Ja, als je buiten is het ook een beetje benauwd hoor.
2: Ja, dat klopt.
0: Het is, net een beste, zeg ik, een beste plansbui voorbij komen. Maar dat, wat moet je ervan zeggen? Hè? Het is, we moeten het ermee doen, dus
2: Ja. Je zit lekker droog.
0: Ik zit lekker droog. Jij toch ook, of niet?
2: Ik zit ook zeker droog, ja.
0: Hey, heb je al meer aanmeldingen gehad na die uitzending van als trouwambtenaar?
2: Nee, maar ik ben er heel bescheiden over en ik sta ook niet op de website. Ik doe dat ook gewoon niet meer echt hoor.
0: Niet echt. Alleen nou mensen die zeggen vragen van nou Lucienne.
2: Op maandagochtend even kosteloos, dan ben ik voor ze.
0: Kijk, dus goed. Hey, vorige week heb je ons verrast en nu verras je ons weer.
2: Toch?
0: Ja,
2: deze komt ook. Ik verras jou in ieder geval.
0: Ja, je verrast mij in ieder geval. Soms kom je wel eens voorbij op de radio, deze band, maar dan niet zo heel erg vaak.
2: Ik ga in ieder geval even vertellen waar ik het over ga hebben, over Nothing But Thieves. Ja. En afgelopen vrijdag brachten ze een nieuwe album Stray Dogs uit. Ik heb hem inmiddels helemaal beluisterd. En dan heb je meteen weer een probleem. Hè? Welk nummer ga je dan draaien?
0: Ja.
2: En ik vind Nothing But Thieves sowieso echt een steengoede band. Want muzikaal zit het heel goed in elkaar. En, maar die stem van die zanger, Conan Mason, vind ik toch wel echt een kers op de taart. Want hij kan echt enorm goed zingen. Hij kan namelijk heel klein en breekbaar klinken, maar hij kan ook echt enorm uithalen. En ze hebben natuurlijk de lat voor zichzelf weer behoorlijk hoog gelegd. Want Amsterdam vond ik echt de knijter van een plaat. Die ken je vast wel.
0: Ja, die ken je. Ja. Dat is een lekker, stevig nummertje. Is dat
2: nou,
0: toch,
2: precies. Ja. En dan hadden ze ook nog Impossible. Ook prachtig. En die versie met de orkest erbij. Ja, dat vind ik helemaal fantastisch. Maar ja, die stem van hem, die opbouw. Ja, dat is bijna niet te evenaren, denk je. En toch heb ik na het luisteren van een nieuwe album het idee dat ze het gewoon weer gaan flikken. Hm. Ja, dat vind ik echt heel knap.
0: Ja, dat je
2: als je al zulke grote nummers hebt gemaakt en het album spreekt eigenlijk mij meteen weer aan. Het klinkt gewoon heel sterk en afwisselend. Vooral zeg maar de nummers die bij hun passen, Nothing But Thieves. En vanavond heb ik dus een nummer uitgekozen met een beetje meer pit. En wat voor mij eigenlijk wel lekker klinkt op de radio en gewoon even hard moet. Dus ik zou zeggen, doe zometeen maar lekker het volume omhoog.
0: Yes.
2: En dan gaan we denk ik naar Nothing But Thieves luisteren met het nummer Evolution.
0: Evolution, kijk, die kwam er net bij mij niet op. Want ik denk, die kreeg ik niet in één keer goed door, laat ik zo zeggen. Ik kreeg alleen Stray Dogs en als ik daar aanklik, denk ik, welke moet ik nu hebben? Dus dan,
2: ik heb gewoon een heel album naar jou gestuurd.
0: Ja, het is helemaal open, dus ik denk, nou, ik heb hier de twee staan. Dus ik moet even kijken welke ik daarvoor aan ga klikken natuurlijk. Dus,
2: okay.
0: Dus dat gaan we die zometeen even voor je aanklikken van de Evolution. Dus goed, gaan we daar even. Heb je binnenkort nog iets, denk je, zegt, nou, daar wil ik ook wel eens naartoe. Of tegen een luisteraar zegt, nou, als je dit concert binnenkort hier in de buurt, dan moet je zeker naartoe gaan.
2: In de buurt binnenkort? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik zag in ieder geval dat Nothing But Thieves volgens mij half januari in Nederland speelt.
0: Ja.
2: Maar ik zag natuurlijk ook voorbij komen dat Rod Stewart volgend jaar een afscheidstournee gaat geven in Amsterdam.
0: Dat zag ik dus. Die had ik eigenlijk wel verwacht met jouw Ron Wood, laat ik zo zeggen.
2: Nou daarom. Ik zit een beetje te twijfelen. Want mij is dat echt wel heel tof om daarbij te zijn. Maar dat zijn de enige dat nu in me opkomt eigenlijk.
0: Die twee, dat is wat aan. Tenminste, wat ik gehoord heb, was Ron Wood was ook wel een heel apart. Als je daar in Paradiso, zo de mensen helemaal...
2: Geweldig. Ja, dat was echt echt heel bijzonder. Ja.
0: Dus,
2: echt goud waard. Ja,
0: goud waard. Goed.
2: Kost wat, maar het is wel...
0: Dus, goed.
2: Je hebt er echt wel moois voor terug.
0: We hebben het teruggekregen. Dus. Nou, ik ga voor jou draaien. Ik zie dat hij ook al meer dan 8 miljoen keren is gestreamd. Dit,
2: nu al?
0: Ja, ja. Aantal
2: hij
0: keren
2: is afgelopen vrijdag volgens mij, tenminste het album.
0: Ja, nou, als ik hier sta, een keer afgespeeld is 8,1 miljoen. Dus bijna
2: 8,2
0: miljoen.
2: Nou, dan moet het wel een goede plaats zijn.
0: Dan moet het een goede plaats zijn. Nou, dan gaan we nog eens een keer aankondigen, Lucien.
2: Nou, er komt Nothing But Thieves met Evolution.
0: Nee, dankjewel. En volgende week spreken we elkaar weer, hè?
2: Tot volgende week.
0: Doei, doei.

0: En als het een lekker nummer is, dan moet je hem helemaal uitdraaien. Vind je ook niet? Goedenavond, Lucien Rekert.
1: Het
0: was van de Nothing Stray Dogs. Ik hoor weer de Stray Cats noemen, dat is ook een band geweest natuurlijk. Maar dit is van de LP Stray Dogs. Hoe vond je de Evolution?
1: Ja, ik vind dat. Ik hou hier wel van natuurlijk.
0: Ja, goed. Hey, ik zat te denken, zullen we er nog eentje van die LP draaien?
1: Waarom niet?
0: Ik denk dat Lucienne daar wel een pleziertje mee doet. Dus dan gaan we naar de titelnummer van die mooie LP. Want die had ik ook al klaarstaan. Dus één van die twee moest het wezen. Dus, verder een goed weekend gehad?
1: Ik heb best een goed weekend gehad. Het gaat alleen kennelijk vanavond wat minder. Maar...
0: Oh.
1: Want ik weet niet of dat je is opgevallen, maar dan miste je iets.
0: Och, jezus. Het Paasige Veld is niet aanwezig.
1: Het Paasige Veld is niet aanwezig. Sterker nog, mijn hele cd-koffertje staat nog keurig bij de voordeur staat klaar te staan. Ja. Dus we even improviseren vanavond.
0: Nou, dan wordt dat goed. Nou, dit is hier dan het titelnummer van die nieuwe LP van Nothing But Thieves. Your Stray Dogs.

0: Ja, dat was hij. Is hij bij jou bij de Guitar Hero voorbij gekomen, Nothing But Thieves?
1: Dan moet ik heel erg goed gaan nadenken, ja. Maar ik durf het niet te zeggen. Ik ben eigenlijk geneigd om te zeggen van niet.
0: Nee.
1: Maar ik weet het niet zeker.
0: Nou, jij hebt toch geen notitieboekje bij je? Dus.
1: Nee, ik kan niet terug.
0: Het wordt straks wordt een heel leuke uur. Want Rickert die heeft, die heeft alleen maar een glaasje water. En die gaat zo over koffie zitten. En meer heeft hij niet bij zich. Dus die staat allemaal bij zijn voordeur. Dus ik heb er nog eentje klaarstaan. Die had ik eigenlijk voor dingen. Ook een lekker gitaartje voor jullie. Zal ik hem doen? Het is 4 minuten. Dat haalt hij niet. Maar dan doen we straks wel naar de klok van 9 uur. Doen we nu gewoon de Mr. Rice voorbij. Dan gaan we die er maar in gooien. Straks naar de klok van 8 uur, Mr. Gratitude. Je mag kiezen zometeen.
1: Wat een feest weer.
0: Wat een feest weer. Vorige week hadden we natuurlijk die bekende september gehad. Ja, het paasgeweld. Daar moeten we even kijken wat we daar vandaan uit gaan halen. Dus.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, blijf liggen. Of zitten. Tot de klok van 8 uur is hier Herb Albert. We gaan zien nu aan de kant van de klok van 8 uur weer terug. En Mr. Gratitude. Tot zo.
1: Tot zo.

0: muziek en meer. Met Gerard Bouw en Rikke de Rocket.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar volop hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Launsbach.
3: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren.
2: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
4: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dus dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
2: De partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom terug bij... Die gaan er gewoon door. Dus ja. Ik wou zeggen, wat kon hij van nu dan een keer? Dus,
1: Die kwam er nog even tussendoor.
0: Dus welkom bij het tweede uur muziek en meer op maandagavond 28 september. Mijn naam is Dickert Rockert.
1: En ik ben Gerald Wouw.
0: Ja, Mr. Gratitude. Dus je vertelde, je had een leuk weekend gehad. Dus,
1: mijn lieve nichtje Linde die had bij de handbal haar eerste toernooitje. Dus de eerste wedstrijdjes die ze deed. Eigenlijk voor het grootste gedeelte van het teampje waar ze in zat, was het voor iedereen de allereerste keer. Dus dat was wel heel grappig.
0: Hebben ze dat zo ook iets net zoals bij de voetbal van die minis? Waar ze dan onderling...
1: Nou, toevallig gaat mijn jongste nichtje, die gaat daarmee beginnen. Want vanaf de herfstvakantie of na de herfstvakantie gaan ze daar inderdaad mee beginnen. Kinderen van 2 tot 4 kunnen dan inderdaad bij CVO ook een beetje spelenwijs handbal leren.
0: Ja, is ook wel goed voor het... dingen zijn zo allemaal.
1: Dus, nou, dat handbal leren, dat is soms nog wel nodig. Want nog niet alle spelregeltjes zaten erin bij die meisjes. Maar
0: het is toch wel dat ze er in ieder geval mee bezig zijn.
1: Dus, ja, is wel leuk. Ja. Weet je, als je dan per ongeluk een keertje vergeet dat er ook nog een keeper op goal moet staan. Dat gebeurt dan.
0: Dat gebeurt dan. Dus, goed, straks meer. 1975, er kwam er een mooie LP, Open Your Eyes, heb jij uitgekozen. En dat was die mooie single die eruit kwam, Mighty Mighty, Mr. Gratitude.

0: De beginjaren van Mr. Gratitude. Mighty Mighty. Van die LP Eternal Dance, die we regelmatig elke week gaan draaien. Een driedubbelaar. En daar staan toch wel de heel veel mooie nummers van Mr. Earth, Wind & Fire op. Dus,
1: Maurice White.
0: Dus, ja. Hey, je hebt het in je hoofd zitten. Het hele Paarse geweld zit bijna in je hoofd. Dus,
1: dat scheelt alweer. Je hebt al 100 nummers om uit te kiezen. Dus dan valt er nog wat te kiezen. Dus zelfs als je het niet bij je hebt, dan kun je maar zomaar even wat anders doen. En ik had eigenlijk wel zin in Casey en de Sunshine Band. Dus die staat klaar. En voor het nummer gaan we terug naar 1982. Toen kwam het 9e album uit. All in a Night's Work. Het werd een enorme grote hit voor de groep. En ik ken hem eigenlijk ook vooral heel erg goed van het datten. Want het is ook een intro song van Vincent van der Voort. Dit is Give It Up.

0: Ja, dat was Harry Wayne Casey met zijn groep Casey and the Sunshine Band. Give it up.
1: Wow. Ja, de volgende artiest, die was zanger bij Casey and the Sunshine Band. Tenminste, hij was de danseres op de, danser op de achtergrond. En hij kon ook een aardig plaatje meezingen. En dus wat doet dan die Casey? Die schrijft een nummertje voor hem.
0: Ja, dat is wel sympathiek.
1: En wat wordt het? Een grote knijter natuurlijk. 1978, Jimmy Bohorn en Dance Across the Floor.

0: eigenlijk twee keer Casey and the Sunshine Band. Jimmy Bohorn. En Dance Across the Floor, 1978. Ja, als je geen cd'tje bij je bij hebt, dan wordt het allemaal improviseren. Hè?
1: Ja, dan wordt het een beetje vast gemeten. Dat scheelt niet. We hebben gelukkig een hele goede computer bij ons.
0: Ja, daarom. Dus. En hij zegt, nou, ik heb een cd'tje van mijn vader, dus ja.
1: Ja, er was een Greatest Hits cd'tje van Deep Purple. En ik vond hem wel interessant. Er staan ook een aantal live nummers op. Ik weet zo uit mijn hoofd heel even niet meer welke. Maar ik denk dat ik die volgende week maar even ga meenemen. Dus ik dacht, nou ja, dan doen we lekker Deep Purple.
0: Toch? Ja.

0: lekker hoor. Deep Purple, Highway Star van het album Machine Head uit 1972.
1: Ja, na die tijd kwam die mooie LP Stormbringer. En dan denk ik, ja, die hadden we ook eigenlijk kunnen draaien. Want dat komt dat mooi met dat nummertje wat ik nu ook heb staan. Dus,
0: Ja, nou, ik zat er. Ik denk, er zit nu zo Deep Purple zo te doen. En ik denk misschien dat we zometeen nog even een nummer van die bassisten erbij gaan pakken.
1: Ja.
0: Nou, daar heb ik ook wel zin in vanavond. Als we dat toch zo een beetje creatief moeten wezen. Ja, daar heb ik daar wel zin in.
1: Ja, ja, ja. Met die lieve liedjes.
0: Ja, met die lieve liedjes. Volgens mij een videoclip met een kikker erin.
1: Ja, met Sarah Rose Clover.
0: Ja.
1: Ja, ja, heerlijk. Nou, doen we niet Burn van Deep Purple, doen we Burn van Toto. Ook lekker stevig.
0: Ook lekker.
1: Lekker stevig. 1975. Kom maar op.

0: van hun 14e LP. Toto en Burn. Maak de tijd op bijna 8:30. Gaan we nog eentje doen, hè?
1: Ja, nog even eentje.
0: Ja, we zeiden 9 november kwamen ze in de Ziggo Dome. Ja. Ja, ik weet niet of Roger Klover erbij komt, ik denk het niet, maar...
1: ja, je weet niet.
0: Je weet niet, dus,
1: misschien wel.
0: Misschien wel, dus even kijken of de gezichten, ja, in elkaar kunnen krijgen. Het is allemaal wel oud.
1: Ja. Ja. Ik moet zeggen dat ik niet eens die zo komt, iedereen geweldig herkende.
0: Ja.
1: Het is ook wel iets donkerder.
0: Het is donker allemaal. Ja. Dus, ja. Nou, goed. Als je zegt van Deep Purple, 9 november... Ziggo Dome.
1: Ja. Kaarten zijn nog beschikbaar.
0: Zijn nog wat beschikbaar. Dus tussen de 80 en 107 of zoiets. Dus, een avondje uit. Hè?
1: Ja. Ja, nou ja, beeld geld. Maar ja, zo gaat het met die kaarten tegenwoordig.
0: Zeker weten.
1: Wij blijven wel een beetje bij Deep Purple. Want de volgende man deed er ook trouwdienst. Dan hebben we het over Roger Clover. Maar in 1974 bracht hij een eigen album uit. Met de prachtige titel The Butterfly Ball and the Grasshopper's Feast. Een beetje een soort van rock opera. Geïnspireerd op een aantal gedichten met dezelfde naam. En daarop staan een aantal heerlijke nummertjes. Waaronder deze waarbij hij hulp kreeg op zang. Van ook zeker niet tenminste Ronnie James Dio horen we zo meteen. Nog zanger die we kennen van natuurlijk Black Sabbath en Rainbow en zijn eigen band Dio. Dit is Love Is All.

0: maar toch gaat er wel vrolijk van dat.
1: Ja, nummer, heerlijke, heerlijke, vrolijke muziek. Dit. Ja. Ik zou niet zeggen dat dat van die band is die stevig muziek maakt. Dus,
0: Nee, maar ja, kennelijk kan het toch. Kan het wel. Ja, kan het,
1: en we zijn ook achter de line-up gekomen van Ian Gillan, Roger Glover. Hij komt toch
0: hij
1: mee.
0: Staat er wel,
1: Ian Paice, Don Harry en Simon McBride. En op YouTube gaat een filmpje rond dat ze een concert geven in Engeland. En daar komt Ritchie Blackmore samen nog een keer met een gitaartje op doen. Dus toen waren ze helemaal gek, die Engelsen. Dus,
0: ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Dus,
1: kijk even de tijd, bijna 5 over.
2: Muziek en meer met Gerard Bouw en Rikke de Rocket.
1: Ook een beetje opstartproblemen. Maar ja. Hey, over een dikke half uurtje, dan je gitaar hier ook. Ik mag, je hebt je alles op lijstjes staan.
0: Ja, dus dat lijstje heb ik gelukkig wel. Dat komt wel goed. Ik moet alleen nog even opzoeken uit welk jaar en zo alles komt. Maar dat komt terzijde wel. Ja, we beginnen inderdaad gewoon met een gitaar hier. En dat is dit keer Chastain.
1: Chastain,
0: ja. Daar gaan we lekker van genieten. Redelijk recent nummer. Daarna had ik bedacht een top 3 liedjes met lachen in de titel. Heel veel smaal.
1: Smaal, ja.
0: Ja, en dat was ook wel wat keuze in. En die komt er ook in.
1: Ik denk dat 2 keer die man dat doen moeten we gewoon voor houden. Dus, als u denkt, wat is dat? Dan had u om iets na 7 uur moeten luisteren. Dus dat was de live versie. Dus,
0: Ja, die komt zeker voorbij en nog heel veel meer moois. Daarna bij The Original, een naam die niet zo heel vaak meer wordt genoemd. Don Mercedes.
1: Ja.
0: Met Rocky.
1: Rocky.
0: Ja, is een vertaling. Dus we gaan kijken waar die van origine vandaan komt.
1: Ja, ook al zo'n droevig liedje.
0: Ook al een droevig liedje. Ja. En we blijven nog een beetje in Nederland. Want bij de First Time Charm gaan we kijken naar de allereerste van Shocking Blue.
1: Oeh.
0: Dat was nog uit de tijd voor Mariska Veres.
1: Ja, klopt.
0: Ja, was nog een andere zanger. Bij de Two Hit Wonder gaan we X-Factor winnares Sharon Kipps nog proberen een tweede hit te geven naast Heartbreak Away. Even kijken, wat hebben we dan nog? Ja, nieuwe muziek. Nog heel veel nieuwe muziek. Onder andere een nieuwe van Queens of the Stone Age.
1: Kijk.
0: Dus dat is wel, daar maak ik denk ook wel aardig wat mensen blij mee.
1: Ik denk het wel. Hey, over smaal. Ja, ik heb een aardig wat smaaltjes voorbij zien komen. Dus eentje is

0: En dan deze.
1: You've done it all.
2: Ja.
0: Ja?
2: Staat er ook niet in.
0: Staat er ook niet in. Ah, oké. Okay. Nou, en dan had ik deze nog.
2: Voor mij.
0: Make a smile for me. Onze Bill Withers.
3: Lately I've been so lonely and a smile from you might make the...
0: Maar als ik de Isley Brothers kan draaien, dan draai ik toch de Isley Brothers. Hier is de Isley Brothers. Begin jaren. Behind a Painted Smile.

0: dat was het nou. Motown op zijn best. Ja, Isley Brothers, Behind the Painted Smile. Straks naar de klok van 9 uur. De top 3 smiles. Ja. Hebben we huilen al gehad dan?
1: Ga ik zo even voor je opzoeken? Ik weet het niet.
0: Ja, ik zat zo. Ja, tussen de onderweg, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, lachen, huilen. Ja, smile. Dus ja, goed. Nou, dat hoort u zo meteen. Ja, deze. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, kwam vorig jaar volgens mij hadden ze een stukje van de top 2000 stories go-go. Hadden ze er een stukje van. En toen dacht ik, oh ja, dat is eigenlijk wel een heel mooi nummer. Dan heb ik het over een nummer van Claw Boys. Claw, die brachten in 1992 hun vierde album uit, genaamd Sugar. De groep rond zanger Peter de Bos. En daarop stond hun grootste hit. Is de enige keer dat ze de top 40 haalden. Positie nummer 20 wel te verstaan. En eigenlijk ook al jaren doet hij trouw dienst in de top 2000. Zelfs de laatste jaren met een mooie opmars bezig. Want waar hij bijvoorbeeld in 2018 nog op plek nummer 1648 stond, werd dat in 2020 werd dat alweer 1457. Daarna een aantal jaren rond 1200. En vorig jaar zelfs de top 1000 binnengegaan. En dat alles met dat prachtige nummer Rosie.

0: wat mij betreft volgend jaar gewoon weer in de top 2000. Rosie van Claw Boys Claw.
1: Dit jaar bedoel je?
0: Komend jaar. Ja, komend jaar.
1: Dus je gaat erop stemmen.
0: Ik vind het altijd wel lastig. Want je krijgt er nooit zo heel erg veel... niet zo heel veel stemmen, maar...
1: Ja,
0: deze staat zeker op mijn longlist, laat ik het zo zeggen. Ja, dus.
1: Maar ja, de lijstjes die komen allemaal weer voorbij. Dus ik zag dat de jaren 80 kwamen dik voorbij. Dus het is allemaal... de stemmen komen voorbij. Over die lijstjes gesproken, deze komt er ook voorbij.
2: Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top850@rtv794.nl.
1: Ik denk dat we volgende week hem eens een keer Marcel weer gaan bellen hoe de stand van zaken daarmee is. Dus,
0: lijkt me zeker plan. Ja, ik ben wel benieuwd. Ik vind dat wel leuk, lijstjes.
1: Dus. Lijstjes zijn altijd wel leuk. Dus. Heeft u een lijstje en denkt van, nou, die heeft er gezorgd. Top850@rtv794.nl. En als je zegt van, ik wil eens een keer in de studio komen. Wees welkom.
0: Ja, dat kan ook gewoon.
1: Het is hier nou. Hé, we missen ons. Het spinnenvriendje is weg.
0: Oh, yes.
1: Je heeft last van de warmte, denk ik.
0: Ja, het wordt allemaal wel weer heel erg donker. Ik had er onderweg hierheen ook. Dat wil ik toch nog heel eventjes zeggen. Kwart over zeven, half acht of zo. Dan kom ik hier langs rijden. En dan wordt het ook al wel vrij snel donker. En dan zie je toch op een gegeven moment nog mensen... vooral met de hond uitlaten of iets dergelijks. En die
1: vergissen zich in de tijd.
0: Die vergissen zich een beetje in de tijd. En dan wordt het toch al snel donker. En je ziet ze gewoon niet al te best meer, hoor. Dus gewoon even een lampje meenemen. Een reflecterend hesje of vest of iets.
1: Zeker.
0: Ja, toch verstandig. Deze tijden.
1: Ja. Ja. Goed. Hey, ik had hem de eerste uur willen draaien. Maar ja, daar had ze geen tijd meer voor. Dus, van de LP Through the Barricades. Heb ik het over toch wel Don Henley ofwel Spandau Ballet. Met een guitar hero.
0: Met een guitar hero.
1: Ja. Mr. Kemp, is die al voorbij gekomen bij jou? Denk ik niet, hè?
0: Die denk ik niet, nee.
3: Dit is de Miami Klassenplaat van deze week.
1: Hier is Cross the Line.

0: Van die mooie LP Through the Barricades. Eigenlijk is die weer actief, die LP. Dus, het gaat over de Oranjemars in Ierland. Dus, ja. En is dit een van de nummers van Cross the Line. Spandau Ballet brengt de tijd op 8 minuten voor de klok van 9 uur. Ja, ik heb hem nog niet op mijn lijstje gehad, deze. Dus, ja,
1: niet?
0: Nee. Tenminste, niet in mijn Spotify. Misschien wel die van jou, maar...
1: Ja, ik heb nog wel... Ja, zijn twee van mijn favoriete artiesten. Dus als die de krachten bundelen, dan komt dat zeker voorbij. En dan heb ik het over zangeres Beth Hart en gitarist Joe Bonamassa. Zij bundelden hun krachten in... 2011 voor het album Don't Explain. Dat is een album met allemaal covers erop. En het nummer wat nu klaar staat is dus ook een cover. Origineel, daarvoor moeten we terug naar 1959. Toen bracht Bobby Bland het als allereerste uit. Dit is de versie van Beth Hart en Joe Bonamassa, I'll Take Care of You.

0: Ja, prachtig. Beth Hart samen met Joe Bonamassa, I'll Take Care of You.
1: Ja, dan hoor je dit nummertje. Dan weet je hoe laat het is. Hé, hey, moet deze niet doorgaan? Hè?
0: Ja. Dat was nog herrie aan het maken.
1: Dat was nog Daryl Holland, John Oates aan het opspelen. Dus dat was niet de bedoeling. Dus, dit was weer 2 uur muziek en meer met ongetekende Rickert Rogert.
0: Ja, dat ging wel.
1: Straks naar de klok van 9 uur. Ik wou weer 8 uur zeggen. Lekker. Nummertjes. Ja, ik verheug me nu al op nummer 1 straks. Dus.
0: Ja, zou ik ook maar doen.
1: Dat zou ik ook maar doen. Dus, dus als u zegt van ik heb volgende week een top 3 voor crying, huilen en zo. Huilen is voor jou te laat van Corrie Konings bijvoorbeeld. Gewoon naar het Instagram van Rickert the Rocket en geef het door. En dan komt het allemaal vast wel goed.
0: Ja, dan gaan we ermee aan de slag.
1: Gaan we dan aan de slag. Dus zometeen veel plezier met Rickert the Rocket. Wij zien elkaar volgende week weer. Ik zeg je doei.
0: Doei.

0: muziek en meer. Met Gerard Bouw en Rikke de Rocket.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen. Zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
3: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden. Dat we mensen allemaal hun waarden laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
2: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden, waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.
5: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Het is maandagavond, muziekavond. Met Rikke de Rocket. Op Radio 794.
1: Ja, een hele goede avond op deze maandagavond 28 september. Iets na de klok van 9 uur. Het is weer tijd voor Rikke de Rocket Radio. Hier bij Radio 794. Ja, het klinkt misschien iets anders dan dat u gewend bent. Want ik heb bijvoorbeeld geen bedje. Ik ben namelijk, als u heeft geluisterd naar Muziek en Meer met Gerard Bouw, mijn koffertje vergeten met mijn cd-spulletjes. Dus ik heb mijn jingletjes heb ik niet bij me. Ik heb mijn cd'tjes niet voor mijn bedje. Maar ik heb uiteraard wel gewoon alle vaste items die voorbij komen. En dus gaan we weer supersnel van start met de nieuwste Guitar Hero.
0: Dit is de Guitar Hero op Radio 794.
1: En dit keer is dat Chastain met Angel of Mercy.

0: Ja, wat een heerlijk begin van Rick at the Rocket Radio met dit nummer Chastain van Angel of Mercy. Ja, ik heb toch maar een klein bedje heb ik opgezocht, want als ik helemaal zo blanco zit te praten, daar vind ik niks aan. Dit nummer Angel of Mercy stond op het tweede album van de Amerikaanse heavy metal band uit 1986, genaamd Ruler of the Wasteland. De groep rond zangeres Letter Leon en de guitar hero van deze maandagavond was ook de naamgever van de band, David T. Chastain. Ja, wat hebben we nog meer in Rick at the Rocket Radio zitten? Nou, zometeen gaan we verder met de top 3. Dit keer gaan we daar behoorlijk veel lachen, want het zijn 3 liedjes met smile in de titel. Daarna gaan we snel door met The Original. Gaan we kijken waar Don Mercedes, Rocky van origine vandaan komt. Maar The First Time's Charm, de allereerste van Shocking Blue. En we proberen bij de 2-hit wonder Sharon Kipps nog een tweede hit te geven naast haar grote hit Heartbreak Away. En we eindigen uiteraard weer met heel veel nieuwe muziek. Onder andere een nieuwe van Queens of the Stone Age. Maar eerst gaan we nu verder met een nieuwe top 3.
1: De top 3 van Rick at the Rocket op Radio 794.
0: En ik zei al, een top 3 liedjes met smile in de titel. En de allereerste die klaar staat is al zeker niet de minste. Is namelijk een nummer van David Gilmour uit 2006. Stond op zijn derde soloalbum, genaamd On an Island. En David Gilmour kennen we natuurlijk vooral van Pink Floyd. Maar hij maakte dus ook heel wat solo muziek, waaronder deze smile, David Gilmour.

wat een mooi begin ook weer van de top 3. David Gilmour met het nummer Smile uit 2006. Gaan wij snel door met de nummer 2. En dat is dit keer een nummer van Pearl Jam. Kwam uit in 1996 en stond op het vierde album van de Amerikaanse groep genaamd No Code. Zanger die we horen is uiteraard Eddie Vedder. Dit is Pearl Jam met Smile.

Ja, dat was Pearl Jam met Smile van dat heerlijke album No Code, waar onder andere ook Off He Goes op staat. Gaan wij snel door met de nummer 1. Ja, het kan er dan maar eentje wezen. En ja, zeker, dat zijn inderdaad de mannen van de Golden Earring. Nummer uit 1984 van het album North, East, West, South, oftewel Nieuws. Werd geschreven door George Kooiman samen met Barry Hay. De nummer 1 van deze week, uiteraard When the Lady Smiles.

0: Wat een heerlijke nummer 1 van de top 3 van deze week. De Golden Earring met When the Lady Smiles. Volgende week hebben we natuurlijk weer een nieuwe top 3 hier bij Rickert Rocket Radio. En waar we nu gelachen hebben, gaan we dan huilen. Allemaal liedjes met Cry in de titel. Ik heb er nu al zin in.
1: Radio 794. Rickert the Rocket.
0: Gaan wij door met The Original. En daarvoor moeten we nu terug naar 1976. Want toen werd er een nummer, eigenlijk uit het Engels. Dat werd vertaald op een gegeven moment naar het Duits. En dat moest weer vertaald worden naar het Nederlands. Want Peter Koelewijn en Wil Hoebe die dachten, hier zit wel wat in. Nou, en gelijk hadden ze. Ze vroegen om Don Mercedes, of Robert van Bommel, zoals die echt heet, om het in te zingen. Voor een vrouwelijke stem kwamen ze uit bij Bonnie Sinclair. En het werd ook een gigantische hit. Sterker nog, het haalde de eerste positie in onze Nederlandse top 40. En dat was dus met dit nummer, Rocky. Don Mercedes.

Ja, blijft toch wel een klassieker in menig Nederlands kroeg. Don Mercedes met Rocky. Maar ik zei al, dit nummer is een vertaling. Werd onder andere ook vertaald in het Duits door Frank Farian. Die we kennen van onder andere Boney M. en Nilly Vanilli. Maar het origineel, daarvoor moeten we naar Amerika toe. Naar 1975. Want toen werd het geschreven door Ronald Johnson onder het pseudoniem J. Stevens. Hij gaf dat nummer aan Austin Roberts en hij zong het als allereerste in 1975. Dit is de original van Rocky.

0: Ja, dat was de original van Rocky van Austin Roberts en de versie die we het beste kennen. Nummer 1 hit was van Don Mercedes met hulp van Bonnie St. Clair.
1: Radio 794. Ricket the Rocket.
0: Ja, gaan wij door met de First Time's Charm. En dit keer staat ze de allereerste van de Nederlandse band Shocking Blue. Daarover gaan we terug naar 1967. Toen kwam namelijk het debuutalbum, zelfbenoemde debuutalbum, uit van de groep. Dat was toen nog met een andere zanger dan dat we later zouden kennen. Fred de Wilde heet dienst als zanger. Zou in het album daarna At Home vervangen worden door Mariska Veres. En dat is eigenlijk wel de zangeres die we het beste kennen natuurlijk bij Shocking Blue. En de allereerste single die zij uitbrachten was deze, Love Is In The Air.

0: Is in the air uit 1967. Kijk ik naar de tijd, zie ik dat het 7 minuten over half is. En wij zijn toegekomen aan de Two Hit Wonder.
1: Het is maandagavond, muziekavond. Met Rikke de Rocket. Op Radio 794.
0: En dit keer is dat een nummer van Sharon Kipps. Die kennen we vooral als zangeres van het allereerste seizoen. Winnares, moet ik ook zeggen, van het allereerste seizoen van X Factor. Ze kreeg daar zo een platencontract. Bracht een single uit en dat werd een nummer 1 hit. Stond 3 weken op de allerhoogste positie. En zou later ook verschijnen op haar debuutalbum genaamd 10 uit 2007. Dit was die ene grote hit. Heartbreak Ray. Sharon Kipps.

Ja, de enige top 40 hit voor Sharon Kipps, Heartbreak Away. Maar zeker niet de enige muziek die de Amsterdamse heeft gemaakt. Want in 2009 kwam bijvoorbeeld haar tweede album uit. En de titelsong van dat album is wat mij betreft haar tweede grote hit. Dit is Sharon Kipps met Love Will Bring You Home.

0: wat mij betreft. Haar tweede hit van Sharon Kipps, titelsong van haar tweede album. Was dat Love Will Bring You Home, wat mij betreft dus de tweede hit naast Heartbreak Away. Kijk naar de tijd, ja, dan is het hoog tijd voor en nu ben ik heel erg boos dat ik de jingle nu niet bij me heb. Maar ja, ja, ja, het is tijd voor nieuwe muziek.
1: Radio 794, Rickert the Rocket.
0: Ja, voelt toch anders zo dan, hè? Ja, maar we hebben wel heel veel nieuwe muziek en de allereerste is de nieuwste van Queens of the Stone Age. Want er komt namelijk een nieuw album aan, genaamd Perfect. En dat gaat uitkomen op 30 oktober. Ze hebben al een aantal singles daarvan uitgebracht. Waaronder Insignificant Other en Easy Street. En dit is de derde single die op dat album gaat verschijnen. Where the God Girls at, Queens of the Stone Age.

Ja, dat was de nieuwste van Queens of the Stone Age. Where the God Girls at, wat gaat verschijnen op dat album Perfect. Wat uit gaat komen op 30 oktober. Gaan wij door met de volgende. Want ook Dragon Force heeft een nieuw album aangekondigd. En dat gaat simpelweg heten. Dragon Force is alweer hun 10e studioalbum. En gaat verschijnen op 19 maart 2027. Met toch wel wat nieuwigheid op de zang horen we. Frontwoman Alyssa White Klutz, die we vooral kennen van Arch Enemy. En ook Alessio Garavello heeft het dienst als zanger op deze nieuwe single Hunger of the Beast van Dragon Force.

Dat was de nieuwste van Dragon Force, Hunger of the Beast. Nummer waar gaat verschijnen op dat 10e album genaamd Dragon Force, wat uit gaat komen op 19 maart 2027. En dan kijk ik naar de tijd, zie ik dat we zijn toegekomen aan het laatste nummer van deze avond. En dat betekent dat ik vast afscheid ga nemen van u allemaal, niet getreurd. Volgende week zijn we er gewoon weer met een nieuwe Rickert Rocket Radio. Daar heb ik alle items weer compleet opnieuw gevuld. En dan gaan we vol gas van start, onder andere met een nieuwe top 3 liedjes met Crying in de titel. Voor nu laat ik u achter met de nieuwste van Axe en de Hatchet Man. Want die hebben namelijk een nieuwe EP uitgebracht genaamd Stick and Poke. En een van de nummers die daarop staat is deze Funny Valentine. Ik wens u nog een hele fijne avond en tot volgende.

0: Het is maandagavond, muziekavond. Met Rikke de Rocket. Op radio. In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan er een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
2: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt, is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
1: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
3: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer. Dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
1: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: SymphoCity.
1: Ja, een hele goede avond en welkom bij een nieuwe uitzending van SymphoCity. Met de komende twee uur weer de nodige symfonische en progressieve rock om je vingers bij af te likken, zou ik haast willen zeggen. Met straks alvast in de tweede uur, vast een tipje van de sluier, een hele special rondom het Northern Prog Festival. Maar dat komt allemaal straks, want we begonnen met The Alan Parsons Project. Some Other Time van het album iRobot uit 1977. En dat album was geïnspireerd op een boek van Isaac Asimov. Ging vrij zwaar over artificial intelligence. 50 jaar geleden nog niet zo relevant. Maar nu toch misschien wel heel erg relevant. Nou ja, het gaat ook een beetje over dat machines de mensheid overnemen. Nou, ik hoop persoonlijk dat dat niet gaat gebeuren. Maar we gaan het wellicht meemaken in de nabije toekomst. Wie zal het zeggen? Hoe dan ook, tijd voor nieuw werk. En daar hebben we het nodige van hier in dit eerste uur. En we beginnen met Steve Hackett en Steve Rothery. Die kennen we natuurlijk als de gitaristen van Genesis en Marillion. De mannen zijn goede vrienden. Misschien heeft dat met de voornaam te maken, ik weet het niet. Maar ze hebben ook een album uitgebracht samen. En dat is eigenlijk de eerste samenwerking waarin ze echt samen iets hebben gemaakt. Ondanks dat ze veelvuldig met elkaar op het podium hebben gestaan. Maar nu dus ook op de plaat. Het album heette The Roaring Waves. We hebben daar eerder ook al een single van gedraaid. Maar het leek ons goed met de release van het album onlangs om daar nog even weer een stap terug naartoe te maken. We draaien de titeltrack The Roaring Waves.

0: Steve Hackett en Steve Rothery, The Roaring Ways. Het onlangs verschenen album van deze twee topgitaristen zou ik denk ik wel mogen stellen. Ja, het zal je niet verbazen dat het album volledig instrumentaal is. Er wordt verder niet gezongen op dit album. Maar ja, mooie gitaarmuziek om lekker bij weg te zwijmelen, zou ik zeggen. En van dit kerstverse album gaan we even een duikje terugmaken in de tijd. Arthur, kom dan maar in met die progparel.
1: Verborgen progparels uit de jaren 70. In deze serie besteden we aandacht aan bijzondere progrockalbums uit de jaren 70 die wat minder bekend zijn geworden of in vergetelheid zijn geraakt. Henk Tuin en Lenne Huisman hebben er een flink aantal beschreven in hun boeken die wij als leidraad gebruiken voor deze serie. Jullie kennen vast wel de band The Nice. Die waren zeer succesvol eind jaren 60. En met die band heeft Keith Emerson roem vergaard als virtuoos toetsenist. Maar hij stapte uit de band in 1970. En hij vormde kort daarna met Greg Lake en Carl Palmer de zeer succesvolle en bekende band Emerson, Lake & Palmer. Dus de band The Nice zat zonder toetsenist. Keith Emerson zelf had al voorgesteld om Patrick Morris als zijn opvolger te kiezen. Lee Jackson op zang en gitaar en Brian Davidson op drums, die zagen daar wel wat in en namen Patrick op in hun midden en noemden de nieuwe band Refugee. In 1974 tekenden ze een contract bij Charisma en nog hetzelfde jaar verscheen hun titelloze album. Morris excelleert daarop met zijn barokke toetsenspel. Het album werd goed ontvangen, maar er werd in de recensies niet enthousiast gereageerd op de zang van Jackson. Desondanks is het enige album van de band een echte parel, die zeker niet vergeten mag worden. En is daarom in de boeken van Henk Tuin en Lenne Huisman opgenomen. Alle tracks van het album zijn goed, maar de twee epics behoren tot het beste werk dat Refugee gemaakt heeft. Luister maar naar de Grand Canyon suite. Ik zal hem niet helemaal kunnen draaien, daar is hij met 17 minuten wat te lang voor. Maar ik heb hem iets ingekort.

0: Tot zover de Grand Canyon suite van de band Refugee met Patrick Moraes op toetsen. Refugee werd natuurlijk veel vergeleken met Emerson, Lake & Palmer. Hun album kon zich aardig meten met het werk van het inmiddels beroemde trio. Maar dit werd ook een probleem van de band. Charisma zag de commerciële mogelijkheden in Refugee als nieuwe versie van The Nice, maar dan wel met wat toegankelijkere stijl van Moraes. Maar dit paste niet in de plannen van Patrick, die met zijn spel de aandacht had getrokken van Yes. En door die band werd benaderd als vervanger van Rick Wakeman, die net opgestapt was. Dat zag Moraes wel zitten en daarmee was het lot van Refugee bezegeld. Naast zijn werk met Yes heeft Moraes nog meerdere soloalbums gemaakt. The Story of I in 1976 is daar één van, die ook in het boek van Henk Tuin en Lennart Huisman als parel is besproken. Wellicht dat ik daar later nog eens aandacht aan besteed. Dat was weer genieten. Ik ga op zoek naar nog een pareltje voor de volgende keer.
1: Ja, bedankt Arthur voor die mooie progparel van Refugee. Ik ga er toch nog eens even verder induiken, denk ik, vanavond of later deze week. Klinkt interessant. Veel toetsenwerk, maar daar moet je zeker van houden. En met dat duikje in de historie naar 1974 maar liefst, gaan we weer even helemaal terug naar dit jaar. Of sterker nog, we gaan naar iets wat nog uit moet komen. Een nieuw album van Confusion Field. En dat is een studioproject van een Finn. En ik ga niet eens proberen zijn naam uit te spreken, denk ik. Want dat gaat me toch niet lukken. Hij timmert al een tijdje aan de weg met drie albums inmiddels. Disconnection Complete uit 2021 en Future Impact of Past Diversions. En nu dus een nieuw album, Resilience Remains. Dat gaat binnenkort uitkomen. Als het goed is, deze maand nog in september. De exacte datum is nog niet bekend. Maar er zijn alvast twee singles van beschikbaar. Dus leek me mooi moment om daar wat van te draaien. We gaan luisteren naar A Conjuring Conflict en Maintain the Uncertainty.

Confusion Field, het nieuwe album Resilience Remains. Kan je vanaf 25 september kopen. En ja, ik moet zeggen, eerst twee singles klinken best veelbelovend. Dus we gaan zien hoe het totale album eruit komt te zien. Ja, van een nieuw werk gaan we weer even een stapje terug in de tijd. Naar 2014 om precies te zijn. Toen kwam Night Area, die we, nou ja, luisteraars van ons programma ongetwijfeld zullen kennen. Met het album Hyperdrive. En daar hebben we eigenlijk nog niet heel veel van gedraaid. Veel mij op, dus het leek me wel mooi om dat eens even te corrigeren. We gaan een nummer draaien. Living in Confusion.

0: Night Area, Living in Confusion van het in 2014 verschenen album Hyperdrive. Ja, toch wel een van de grootheden, denk ik, van de Nederlandse symfonische progressieve rockmuziek, Night Area. En helaas zijn ze er mee opgehouden, maar wellicht gaat er in de toekomst toch nog weer wat gebeuren. Je weet nooit waar het heen gaat natuurlijk. We blijven nog even bij de Nederlandse bands overigens. Sound of Strangers heeft namelijk een nieuw album. Of tenminste, dat is aanstaande. Zij brachten in 2023 een album uit, Crossing Borders. En dat album werd destijds heel goed ontvangen. En dit jaar moet er een nieuw album uitkomen. En de eerste single van dat album is uit. Shooting Stars heet de single. Hoe het album gaat heten is overigens nog niet bekend. Dus zodra we daar meer over weten, hoor je dat natuurlijk hier bij SymphoCity. Maar voor nu gaan we luisteren naar de nieuwe single Shooting Stars.
1: Nieuw in SymphoCity.

Sound of Strangers, Shooting Stars, de eerste single van hun nog onaangekondigde nieuwe album. Sound of Strangers stond trouwens op de Northern Prog Festival vorig jaar. En daar gaan we straks het tweede uur uitgebreid aandacht besteden aan dat festival. Met natuurlijk de nodige muziek die daarbij hoort. Maar dat komt allemaal straks pas in het tweede uur. Het eerste uur sluiten we nog even af met Bruce Sword en Jonas Renske. Die zullen mensen wellicht beter kennen als de zanger van The Pineapple Thief, Bruce Sword. En Jonas Renske, de zanger van Catatonia. En die brachten in 2013 een album getiteld Wisdom of Crowds uit. Waarbij Bruce Sword de nummers heeft geschreven, maar wel met de stem van Jonas Renske in gedachten. Nou, daar hebben we wel eerder eens wat van gedraaid. Maar ja, het leek me ons goed om nog eens terug te grijpen naar die tijd. 2013 dus. The Light gaan we draaien. Graag tot het volgende uur.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: SimfoCity.
1: Welkom terug bij het tweede uur van SimfoCity. Mijn naam is al steeds Johan de Meeswag en achter de knoppen zit Arthur Hagenburg. En in de tweede uur, zoals beloofd, gaan we aandacht besteden aan het Northern Prog Festival. Wat overigens dit jaar plaatsvindt op 31 oktober aanstaande. En festival heeft een lange historie en dat is ook de reden waarom we net met Flamborough Head begonnen. Corrugated Road, dat was namelijk een live opname van het Prog Farm Festival, wat in 1997 begon en door de band zelf werd georganiseerd in de Harmsdobbe in Bakkeveen in het noorden van ons land in Friesland. Ja, het fenomeen trokken diverse bands naar Nederland. Best wel een aantal bands die hun debuut maakten. Internationale acts. Big Big Train bijvoorbeeld, Mostly Autumn, Karnataka. Nou ja, er zijn er nog een aantal meer die allemaal hun debuut maakten in Nederland op dat Prog Farm Festival. Een hele intieme setting ergens in een boerderij natuurlijk met een groepje fans. Maar dat moet ongetwijfeld bijzonder zijn geweest. En ja, dat is eigenlijk de grondlegger geweest voor wat we tegenwoordig kennen als het Northern Prog Festival. 5 november 2011 was de laatste editie van Prog Farm. En in 2013, dus 2 jaar later, nam Leap Day de organisatie van het festival over. Ook dat is een Nederlandse band. Het festival verhuisde naar Siegerswoude. En het leek ons een goed moment om eens wat van Leap Day te gaan draaien dan. We gaan luisteren naar Falling Star. Deze keer geen opname van het festival overigens, maar deze komt van het Prog NL festival wat onlangs plaatsvond in Alphen aan de Rijn. Maar ja, dat mag de pret niet drukken, zullen we maar zeggen. Falling Star.
2: Het nummer gaat over moord. En het heet Falling.

Falling Star van Leap Day, de Nederlandse band die in 2013 het stokje overnam van Flamborough Head en eigenlijk doorging met het Prog Farm Festival, maar onder een andere naam. Northern Prog Festival werd de nieuwe naam en het verhuisde naar de Uithof in Siegerswoude. Het festival bleef best wel een aantal jaren daarna ook doorgaan. Bij het tweede Lustrum in 2023 waren er inmiddels 34 bands op het festival geweest. 24 Nederlandse bands, maar ook 10 uit onder meer het Verenigd Koninkrijk, Polen, Italië, Duitsland en Estland. Op alle edities trouwens van het Northern Prog Festival speelde Leap Day zelf ook. Ze waren niet alleen de organisator, maar mochten natuurlijk zelf ook optreden op hun eigen festival. 1 november vorig jaar was dat festival dus in Siegerswoude. En toen werd aangekondigd dat dat de laatste keer zou zijn. Althans, dat was het plan. Maar niets was minder waar. Want een van de fans van het festival die vond het toch eigenlijk zonde om het niet meer door te laten gaan. En die kondigde dus aan dat hij het festival naar zijn woonplaats wilde brengen. Namelijk Leeuwarden. Ook in het noorden van Nederland natuurlijk. En daar is dus ook de volgende editie van het Northern Prog Festival op 31 oktober dus in het Westcourt WTC in Leeuwarden. Daar kun je denk ik nog kaarten voor krijgen ook. Die zijn te bestellen op www.northernprog.nl, mocht je daar interesse in hebben. En een van de bands die we daar zullen gaan tegenkomen op dat festival is The Series Phenomenon. En die zijn ook hier in de studio geweest bij ons, bij SymphoCity. Eind vorig jaar was dat. En die hebben daar hun debuutalbum gepresenteerd. Dat ook de naam van de band draagt trouwens, The Series Phenomenon. Dus mooi moment om daar nog weer eens wat van te draaien. We gaan luisteren naar Incident on a Series en Trapped and Uneasy.

The Series Phenomenon, Incident on Series and Trapped and Uneasy draaiden we van hun gelijknamige album. Ja, deze band is dus te zien op het nieuwe Northern Prog Festival, ditmaal dus in Leeuwarden. En georganiseerd door onder andere Albert van der Zee met een nieuw team van mensen om zich heen om dit festival eigenlijk verder te brengen. En een van de andere bands die ook op het festival zou komen was Eels. Dat is een Chileense band. Maar die hebben helaas hun tour een jaar moeten opschuiven. Dus konden daardoor niet bij dit festival aanwezig zijn. Dus zijn ze vervangen door een Belgische formatie genaamd Quantum Fante. En toevalligheid wil dat die band ook een nieuw album heeft. Namelijk The Butterfly FX. En FX schrijf je trouwens E-F-F-E-X met een hoofdletter. Dus niet effects als in de gebruikelijke schrijfwijze. Ja, het is wat meer in de space rock hoek dan echt de symfo. Maar desalniettemin zal dat vast de moeite waard zijn om te gaan bekijken op het festival. Dus laten we daar ook maar twee nummers van draaien. Vernal Equinox en Acceleration.

Quantum Fante draaiden we twee nummers van hun nieuwe album Butterfly Effects. Vernal Equinox en Acceleration. Ja, instrumentale space, symfonische progrock. Super lekker denk ik om ook live te zien. En dat kan dus binnenkort op het Noorderpregelfestival in Leeuwarden. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen alweer van deze uitzending van SimCity. Maar er is nog een band die gaat spelen op het Noorderprog Festival. En dat is natuurlijk Carvajen of Carvagen. Het is maar wie je het vraagt. Maar de man zelf, Anthony Galugin, die noemt het zelf Carvajen. Dus daar blijven we dan maar bij. Wie ik trouwens nog vergeten ben te noemen, die ook natuurlijk op Noorderprog Festival te horen zijn, is Leap Day natuurlijk. Als een soort erelid om dit festival eigenlijk groot te brengen. Ook al zijn ze deze keer, denk ik, niet betrokken meer bij de organisatie. Maar Carvajen heeft ook vrij recent nog een nieuw album uitgebracht. Omni deel 2, Act 1, The Glass of Time. Daar hebben we ook al eerder wat van gedraaid in het programma. Maar dat gaan we lekker gewoon nog wat meer van draaien. Het is toch wel een beetje een gek verhaal met dat Omni. Want het zijn een aantal losse delen met losse albums. Maar ook weer delen die weer op het album zelf weer onderverdeeld zijn. Nou ja, heel ingewikkeld allemaal. Als je het allemaal wil weten, check even Prog Archives. Daar kun je precies vinden hoe het allemaal in elkaar zit. Wij gaan in ieder geval draaien van Omni 2. Het nummer The Glass of Time Part 1.

The Glass of Time, part 1 van het album Omni 2, act 1, The Glass of Time. Ja, het is een heel ingewikkeld verhaal, maar Carvergen dus. Te horen op het Northern Prog Festival op zaterdag 31 oktober in Leeuwarden dus dit jaar. In het Westcourt WTC. De kaarten zijn nog te krijgen. Daarmee eindigen we ook deze uitzending van SymphoCity. Wil je weten wat we hebben gedraaid? Check even onze website www.symphocity.nl. En je kan ons natuurlijk ook terug horen op progressieverock.nl 4 keer per week. Graag tot volgende week. Carvergen.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. En daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: can light up the day.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de